0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Er wordt veel van die soort gevangen, maar die dient vaak voor de export. De Noordzee chefs zullen nu de inktvis van het jaar promoten in nieuwe gerechten. Ichtegem lanceert een nieuwe ronde van het burgerbudget. Inwoners krijgen opnieuw de kans om zelf projecten voor te stellen en later mee te bepalen welke ideeën gerealiseerd worden. Nieuw deze legislatuur is dat een project voortaan tot 10.000 euro ondersteuning kan krijgen. Eerdere projecten die in Ichtegem met het burgerbudget werden gerealiseerd zijn de hondenloosloopweide, babbelbanken, klim- en fitnesstoestellen. Er was veel belangstelling voor de zomerfietstocht Trappen langs Kapellen in Oudenburg. Het wordt een permanente route, zegt Schepen voor Cultuur Stefan Reinaert.
2: De fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
1: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.

What I desire is man's red fire to make my dream come true.

0: Ons gaan zo moest, totdat je het zwinnet.
1: Luister naar Radio Noordzee voor het Oostends dialect.
0: Die puppe is een letje gebrakeld.
1: Met Roland de Snerk, de auteur van het Oostends woordenboek.
0: De zij is stakelamblad, betekent dat de zeespiegel helemaal effen is.
1: Het Oostends dialect.
0: Op het Wiense Rikdaschen.
1: Je hoort het elke weekdag bij Radio Noordzee. 'S Morgens om 17:15 en 's avonds om 17:45.
0: Komt hier met Peppe, dank je paluffen.

is geweest. En ik wil dat je weet, dat mijn hart erin blijft wonen.

0: Kalender.
1: Voor de vierde keer is er een Oostense boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme. Op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaerts ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostense G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.

Kunstenares Josiane van Houten leidt je rond op zaterdag 21 november om 14:30. Je bent welkom in haar atelier in de catacomben van de Heilige Hartkerk met een korte toelichting over de omgeving door Dirk Bijrens. Verzamelen aan de achterkant van de Heilige Hartkerk, ingang via de Schilderstraat. Inschrijven voor deze gratis activiteit tegen zaterdag 14 november via mail naar josiane.vanhouten@telenet.be.

0: Het is nu 3:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. De Haan gaat in onderhandeling met het agentschap Maritieme Dienstverlening Kust voor een nieuwe overeenkomst, waarbij alles publiek zal worden. Ook de NV-rotonde werd al op de hoogte gebracht om te vermijden dat er nog garageboxen verkocht worden. Oostende neemt maatregelen om de veiligheid in de gerenoveerde koninklijke gaanderijen te waarborgen. Burgemeester John Crombie.
2: Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen, er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
1: De vertelavond van Gabby BQ in Echtegem was zo'n succes dat er een tweede avond komt. In het kader van 1000 jaar Echtegem vertelde Gabby volksverhalen van vroeger en die vielen zo in de smaak dat er op 20 oktober een tweede vertelavond komt. De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Meer regionieuws over een uur.

0: it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: is Music bij Radio Noordzee en verneem alles over de Oostendse muziekscene. Frank Vermang vertelt over de artiesten, platen, concerten en de verhalen achter de nummers. Ook opvallende feiten en uiteraard de muziek komen aan bod. Je hoort het in Oostend is Music bij Radio Noordzee. Elke weekdag, 's middags om 14:15 en 's avonds om 19:45.
1: Oostend is Music. Verhalen over de lokale muziekscene.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Iedereen luistert.

0: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: De Vermeijdenschool in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
3: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
2: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
3: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
2: Hoe gaat het nu met de Vermeijdenschool?
3: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
2: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
3: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
2: Jullie hebben eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
3: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk. Voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
2: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
3: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
2: Dat is op een bepaald moment gestopt?
3: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
2: Wat is er nu geworden van het zwembad?
3: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
2: Proficiat met 50 jaar Vermeijdenschool, Muriel Jullet.

Stadsmuseum van Oostende en Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe, die het leven en het werk van de eerste aalmoezenier op zee in de kijker zet. De expo is nu te bezoeken tot maandag 9 november.

0: Het is nu 4 uur. Noordzee Nieuws.
1: Deze zomer kwamen de redders aan de kust 508 keer tussen. Dat blijkt uit cijfers van de intercommunale kustreddingsdienst EKWV. Het aantal tussenkomsten voor zwemmers in nood verdubbelde. Er waren ook 1009 personen die de weg kwijt waren. In de hulpposten werden deze zomer 9500 mensen verzorgd. Het memoriaal in Nieuwpoort ter ere van de gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog werd erkend door de UNESCO. Eind deze maand wordt een speciale gedenksteen onthuld. De komende weken worden twee delen van de fietsroute Groene 62 in Gistel heraangelegd. Beide delen zullen 3 weken afgesloten zijn en er is voor fietsers een omleiding. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Premier De Wever zit vanavond opnieuw samen met zijn topministers over de begroting. Ze moeten op zoek naar zeker 10 miljard euro. Premier De Wever kijkt daarvoor onder meer naar het budget voor de gezondheidszorg, maar ook naar ziekteuitkeringen en een nieuwe indexsprong. Het kernkabinet hoopt eindelijk een doorbraak te forceren. Maar de deadline van 13 oktober halen wordt toch moeilijk, zegt journalist Rob van Herk.
3: De premier gelooft er nog in, de minister van Begroting misschien nog een beetje, maar bij de andere partijen hoor je toch dat het bijzonder moeilijk wordt. En dat wil dus zeggen dat De Wever waarschijnlijk die deadline niet zal halen. En dan hebben we misschien nog 2 weken respijt die we krijgen van Europa, maar dan ziet het er toch slecht uit. En dan lijkt de kans groot dat we het volgende jaar opnieuw moeten beginnen met een begroting in voorlopige 12e, allemaal bijzonder pijnlijk.
2: De redders aan de kust zijn afgelopen zomer meer dan 500 keer moeten tussenkomen. Dat meldt de intercommunale kustreddingsdienst. Meer dan 220 interventies waren voor zwemmers die in de problemen kwamen. Dat zijn er dubbel zoveel als vorig jaar. Dat heeft te maken met het water, maar ook met de zwemmers zelf, zegt Wim de Meester van de kustreddingsdienst.
4: Er was over het algemeen, zeker in het begin van de zomer, juli, tot halverwege augustus, een zware zee met een zware branding, veel wind en zware stroming. En de mensen onderschatten toch hun eigen capaciteiten, waardoor ze in de problemen komen en onze redders moeten tussenkomen.
2: Redders moesten ook meer dan 1000 mensen opsporen die verloren waren gelopen. De Franse regering wil 1,2 miljard euro extra investeren in onderwijs tegen volgend jaar. Dat kondigt Frans premier Le Cornu aan. Dat komt dan op een totaalbudget van 64 miljard euro. Hij zegt ook dat de Franse regering zal luisteren naar de eisen van de protesterende scholieren, leerkrachten en studenten. Ze gaan die voorstellen de komende maand uitwerken. In de Gazastrook zijn zeker 5 doden gevallen bij Israëlische aanvallen. Dat meldt onder meer een ziekenhuis daar. Er raakten ook meerdere mensen gewond. Volgens Israël zijn er bij de doden ook 2 terroristen van Hamas. De aanvallen gebeurden precies 3 jaar na het begin van de oorlog. De Palestijnse terreurgroep Hamas doodde toen meer dan 300 mensen bij een aanval op een Israëlisch festival. Triest nieuws vanuit Spanje. Marie Carmen is overleden, het symbool van de wooncrisis daar. Dat meldt de Spaanse krant El País. Marie Carmen werd in Madrid uit haar appartement gezet. Ze kon die huurprijs niet betalen omdat die was verdrievoudigd. Uiteindelijk mocht ze wel terugkeren. Marie Carmen werd zo het boegbeeld van het protest tegen de woningnood en torenhoge huurprijzen in Spanje. Ze werd 87. Vanavond en vannacht gaat het overal regenen, lokaal kans op onweer, minimaal straks rond 14 graden. Morgen wisselvallig met zon en buien en ook wat wind, maximaal tot 15 graden. Ook vrijdag en in het weekend is het wisselvallig.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga. Woo!

Zee beluister je aan de kust op 105 FM en overal digitaal. Luister online naar onze programma's en nieuws op je smartphone of smart speaker. Surf naar radionoordzee105.be en ontdek hoe makkelijk ook jij ons online kan horen. Radio Noordzee is overal thuis aan de kust.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Charlotte Verkeijn.
2: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
3: Ik ben Danik Menne.
4: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
5: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.

0: Noordzee kalender.
1: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulissen Brederen brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Brederen. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Belcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
0: Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Radio.

Toneelkring De Coulissen Bredene brengt van donderdag 19 tot en met zondag 22 november de komedie De Klein van de Gebeurs in het Stafversluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12.

jou trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel voor alles wat jij doet.

Radio Nordsee.

0: Het is nu 5:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Er wordt veel van die soort gevangen, maar die dient vaak voor de export. De Noordzee chefs zullen nu de inktvis van het jaar promoten in nieuwe gerechten. Ichtegem lanceert een nieuwe ronde van het burgerbudget. Inwoners krijgen opnieuw de kans om zelf projecten voor te stellen en later mee te bepalen welke ideeën gerealiseerd worden. Nieuw deze legislatuur is dat een project voortaan tot €10.000 ondersteuning kan krijgen. Eerdere projecten die in Ichtegem met het burgerbudget werden gerealiseerd zijn de hondenloosloopweide, babbelbanken, klim- en fitnesstoestellen. Er was veel belangstelling voor de zomerfietstocht Trappen langs Kapellen in Oudenburg. Het wordt een permanente route, zegt Schepen voor Cultuur Stefan Reinaert.
2: De fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
1: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.

0: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Arno is een heel speciale man voor Oostende. Hij is ook een Oostendenaar in hart en nieren. En ik denk dat dat een passend eerbetoon is aan toch wel een zeer grote zanger die toch heel veel betekend heeft.
2: Ja, het is schoon. Ik ken een mentale erectie. Dat is een cadeau. Je moet altijd content zijn met een cadeautje.
3: In ons actieplan beginnen we nu met een 30-tal. Dat zijn diegenen die aangegeven hebben van kijk, wij willen onmiddellijk instappen. Maar we verwachten natuurlijk dat er nog heel veel zullen bijkomen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noord.

meestal ging het goed.

0: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Radio Noordzee.
2: 105 FM.

0: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
2: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van de residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
3: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
2: Dit is op een hele bijzondere site.
3: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
2: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
3: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
2: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
3: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
2: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
3: Wel, een woning hier start vanaf €344.000. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
2: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
3: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
2: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
3: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
2: En hoe heet het?
3: Graanmolenhof.
2: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.

Belpop Bonanza XXX met Jan Delvaux en DJ Bowie Ewing komt op donderdagavond 29 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €24.

Maar Zeppen worden nu stil aan het. En Zoten ook, Dobby. De Zeppen werd van Fleurissin. Zijn paard van Traumatis. Ja, het zijn er minder, ieder jaar. Die weer de straat op gaan.

0: is nu 6:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. De Haan gaat in onderhandeling met het agentschap Maritieme Dienstverlening Kust voor een nieuwe overeenkomst, waarbij alles publiek zal worden. Ook de NV Rotonde werd al op de hoogte gebracht om te vermijden dat er nog garageboxen verkocht worden. Oostende neemt maatregelen om de veiligheid in de gerenoveerde koninklijke gaanderijen te waarborgen. Burgemeester John Crombie.
2: Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen, er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
1: De vertelavond van Gabby BQ in Echtegem was zo'n succes dat er een tweede avond komt. In het kader van 1000 jaar Echtegem vertelde Gabby volksverhalen van vroeger en die vielen zo in de smaak dat er op 20 oktober een tweede vertelavond komt. De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Meer regionieuws over een uur.

0: Vandaag krijgen we aan de kust regenbuien. Het wordt niet warmer dan 14 graden bij een vrij krachtige westenwind. Tegen vanavond wordt het wel droger. Ook morgen blijven die temperaturen rond de 13 graden hangen.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Vanavond om 17:15 en 19:15 brengt de filmclub 62 de film Auto Fiction naar het Kinepolis hier in Oostende. De toegang bedraagt er 8 euro, maar wel via een abonnementenboekje. Comedy Oostende brengt vanavond om 8:00 de finalistentour van Amai Comedy Club Traject. Het optreden gaat door in de Klisse, Vredestraat 37 in Oostende. Tickets kosten 12,5 euro. En dan heb ik nog dit om 1:30 deze namiddag en vanavond om 7:00 gaat in het ontmoetingscentrum Het Viooltje in de Violierenlaan een infosessie door over het nieuwe parkeerplan. Tot zover deze dagklapper, nou een fijne dag.

0: Belgische vrienden. Duinkerke nodigt u uit. Van 24 tot en met 27 oktober in het Kuurzaal Congrespaleis. Het niet te missen evenement voor kenners. Het salon van wijn en bier en streekproducten. 200 exposanten, wijnboeren, brouwers, producenten en ambachtslieden laten u hun streekproducten ontdekken en proeven. Kom 4 dagen lang de kwaliteit van hun wijnen ontdekken, lokale producten, maar ook de passie voor hun vak. Ontvang uw gratis uitnodiging op onze website www.chevalier-dunkerque.fr. Het salon opent haar deuren op vrijdag 23 oktober van 12 tot 21 uur, zaterdag 24 en zondag 25 oktober van 10 tot 20 uur en maandag 26 oktober van 10 tot 17 uur.
1: Hey, wist je dat er in Oostende heel wat verandert in de huisvuilophaling vanaf 1 oktober? Elke week halen we GFT Plus op aan huis. Sorteer daarom je groente, fruit en tuinafval en gekookte etensresten in de GFT Plus bak. Vanaf 1 oktober wordt ook al je afval 's ochtends opgehaald. Meer weten? Surf naar oostende.be/afval. In de Grote Post is er dit najaar een heel breed muziekaanbod. Van gratis DJ-sets en optredens in het Cultuurcafé en de Foyer, tot Derek en de Tedere Kompanen, Belpop Bonanza, Hideous en Black Leather Jacket en Sam Bettes. Maar ook met Bart Kael en Luc Appermond, Emmy Dark, Johannes is zijn naam, Frans Kalf, Barbara Dex en een tribute aan Wim de Kranen. Meer info en tickets op degrotepost.be.
2: Regionaal nieuws en info.
3: Dit is Radio Noordzee.

0: Het is nu 7 uur. Noordzee nieuws.
1: Deze zomer kwamen de redders aan de kust 508 keer tussen. Dat blijkt uit cijfers van de intercommunale kustreddingsdienst EKWV. Het aantal tussenkomsten voor zwemmers in nood verdubbelde. Er waren ook 1009 personen die de weg kwijt waren. In de hulpposten werden deze zomer 9500 mensen verzorgd. Het memoriaal in Nieuwpoort ter ere van de gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog werd erkend door de UNESCO. Eind deze maand wordt een speciale gedenksteen onthuld. De komende weken worden twee delen van de fietsroute Groene 62 in Gistel heraangelegd. Beide delen zullen 3 weken afgesloten zijn en er is voor fietsers een omleiding. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Er is nog geen federaal begrotingsakkoord. Premier De Wever zat gisteravond opnieuw enkele uren samen met zijn topministers, maar zonder succes. De Wever stelde onder meer een nieuw werkkader voor. Zo wou hij bepalen in welke domeinen hoeveel kon bespaard worden. Maar het gaat geen millimeter vooruit, zegt politiek journalist Karel Latré.
3: Conflict op de kern was dat sommige partijen een btw-verhoging, hogere tarieven en de inkomsten daar, niet willen gebruiken om ons beter nettoloon te geven, lagere belastingen op ons nettoloon. Nee, verschillende partijen willen een hogere btw vooral gebruiken om de begrotingsputten te vullen. Want gebruiken die btw daar niet voor, dan moet je misschien pijnlijkere maatregelen gaan nemen.
2: Vandaag volgen er bilaterale gesprekken tussen de premier en zijn topministers afzonderlijk. Morgen volgt er een nieuwe vergadering van het kernkabinet. Dan moeten ze beslissen of ze zullen onderhandelen tot de deadline volgende week dinsdag. 1 op de 10 fietsers zit tijdens het rijden op zijn gsm. Bij e-steppers is dat zelfs 1 op de 5. Dat blijkt uit cijfers van Verkeersveiligheidsinstituut Vias. Vooral jongeren zitten vaak op hun gsm, om bijvoorbeeld te navigeren of muziek te luisteren. Opvallend, 1 op de 5 jongeren kijkt onderweg op zijn telefoon tegen de verveling. Stef Willems van Vias.
4: Op dat moment heb je al minstens 1 hand niet aan het stuur. En die combinatie van het feit dat je afgeleid bent doordat je niet kijkt naar de weg en door het feit dat je moet nadenken wat er leest, ja, dan maakt dat de kans op een ongeval vele malen groter wordt dan wanneer dat je dat allemaal niet zou doen.
2: De politie controleert daarom vandaag en morgen extra op afleiding achter het stuur. In Luik geldt vanaf vandaag een samenscholingsverbod. Je mag dan niet met meer dan 3 mensen op straat komen. Aanleiding is het studentenprotest dat gisteren opnieuw uit de hand liep. Verschillende winkels werden vernield en bushokjes werden in brand gestoken. In totaal werden gisteren opnieuw 50 mensen opgepakt. In Spanje is Mari Carmen overleden. Dat is het symbool van de wooncrisis daar. Mari Carmen werd uit haar appartement in Madrid gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Die was 3 keer zo hoog geworden. Dat leidde tot grote protesten op straat. Mari Carmen mocht na overleg opnieuw terugkeren naar huis. Maar zover kwam het niet. Ze overleed in het ziekenhuis. Ze werd 87. En opnieuw een prijs voor basketbalster Emma Meeseman. Ze won samen met haar Turkse club Fenerbahçe de Europese Supercup. Fenerbahçe versloeg een andere Turkse club met 71-79. Meeseman scoorde 14 punten, 8 rebounds en 7 assists. Ze kreeg daarvoor ook de beloning van beste speelster van de match. Gisteravond is in Gent het jaarlijkse filmfest afgetrapt. De openingsfilm was de Belgische film Coward van regisseur Lucas Dont. Meteen ook de Belgische première van de film. Die gaat over een romance tussen 2 soldaten aan het front tijdens de Eerste Wereldoorlog. Veel acteurs klaagden ook de besparingen in de cultuursector aan. Op de rode loper verschenen ze met een zwart accessoire. Onder meer Michael Pas, Boris van Severen en Lise Verijn. De dag start wisselvallig met regen. Op enkele plaatsen schijnt de zon. Vanmiddag wisselen zon en buien elkaar af bij zo'n 15 graden. Morgen en dit weekend opnieuw wisselvallig, maxima tot 16 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. De Haan gaat in onderhandeling met het agentschap Maritieme Dienstverlening Kust voor een nieuwe overeenkomst, waarbij alles publiek zal worden. Ook de NV Rotonde werd al op de hoogte gebracht om te vermijden dat er nog garageboxen verkocht worden.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
3: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
4: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.

0: nieuws en info.
1: Er was veel belangstelling voor de zomerfietstocht Trappen langs Kapellen in Oudenburg. Het wordt een permanente route, zegt Schepen voor Cultuur Stefan Reinaert.
2: De fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.

0: Nieuws en info.
1: Radio Noordzee.
2: De vertelavond van Gabby BQ in Echtegem was zo'n succes dat er een tweede avond komt. In het kader van 1000 jaar Echtegem vertelde Gabby volksverhalen van vroeger en die vielen zo in de smaak dat er op 20 oktober een tweede vertelavond komt.

0: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
1: Belgische vrienden, Duinkerke nodigt u uit. Van 24 tot en met 27 oktober in het Kuurzaal Congrespaleis. Het niet te missen evenement voor kenners. Het salon van wijn en bier en streekproducten. 200 exposanten, wijnboeren, brouwers, producenten en ambachtslieden laten u hun streekproducten ontdekken en proeven. Kom 4 dagen lang de kwaliteit van hun wijnen ontdekken, lokale producten, maar ook de passie voor hun vak. Ontvang uw gratis uitnodiging op onze website www.chevalier-dunkerque.fr. Het salon opent haar deuren op vrijdag 23 oktober van 12 tot 21 uur, zaterdag 24 en zondag 25 oktober van 10 tot 20 uur en maandag 26 oktober van 10 tot 17 uur.
2: Hey, wist je dat er in Oostende heel wat verandert in de huisvuilophaling vanaf 1 oktober? Elke week halen we GFT Plus op aan huis. Sorteer daarom je groente, fruit en tuinafval en gekookte etensresten in de GFT Plus bak. Vanaf 1 oktober wordt ook al je afval 's ochtends opgehaald. Meer weten? Surf naar oostende.be/afval.
3: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
4: Supersalon bestaat 60 jaar.
5: Supersalon.
4: Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
6: Supersalon.
2: In de Grote Post is er dit najaar een heel breed muziekaanbod. Van gratis DJ-sets en optredens in het Cultuurcafé en de Foyer, tot Derek en de Tedere Kompanen, Belpop Bonanza, Hideous en Black Leather Jacket en Sam Bettes. Maar ook met Bart Kael en Luc Appermond, Amy Dark, Johannes is zijn naam, Frans Kalf, Barbara Dex en een tribute aan Wim de Kranen. Meer info en tickets op degrotepost.be.
4: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Cortec Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Beleef bij ons spannende wedstrijden van topniveau. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
7: Hey, what's going on? How you doing? I'm Adam Miller. Come and support us for our next home game.
8: Voor de match tegen Zwolle op zaterdag 10 oktober om 8:30.
4: Kom dit seizoen ook supporteren voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
9: Op zaterdag 10 oktober om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Oostkamp. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solar Park, tot op KVDO.
10: Want KV, dat is de beste en de zijn.
4: Radio. Noord.

0: Vandaag krijgen we aan de kust regenbuien. Het wordt niet warmer dan 14 graden bij een vrij krachtige westenwind. Tegen vanavond wordt het wel droger. Ook morgen blijven die temperaturen rond de 13 graden hangen.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: nu 8 uur. Noordzee regionieuws.
1: De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Er wordt veel van die soort gevangen, maar die dient vaak voor de export. De Noordzee chefs zullen nu de inktvis van het jaar promoten in nieuwe gerechten. Ichtegem lanceert een nieuwe ronde van het burgerbudget. Inwoners krijgen opnieuw de kans om zelf projecten voor te stellen en later mee te bepalen welke ideeën gerealiseerd worden. Nieuw deze legislatuur is dat een project voortaan tot 10.000 euro ondersteuning kan krijgen. Eerdere projecten die in Ichtegem met het burgerbudget werden gerealiseerd zijn de hondenloosloopweide, babbelbanken, klim- en fitnesstoestellen. Er was veel belangstelling voor de zomerfietstocht Trappen langs Kapellen in Oudenburg. Het wordt een permanente route, zegt Schepen voor Cultuur Stefan Reinaert.
2: De fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
1: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Het is absoluut nodig dat jongeren gemotiveerd worden om aan de stil te gaan in de visserijsector.
2: Het hotel is eigenlijk de grote oude zwembad zitten, die twee voetbalvelden groot is, waar we eigenlijk in opdracht van de stad een soort experiment mee uitvoeren en eigenlijk dit gebied uitdelen aan de bewoners van Oostende om daar zelf iets op te creëren.
3: Ik vind dat zeer belangrijk. Ik heb persoonlijk zeer veel interesse in de figuur rond Iwijn Scheer. Ik ben een van zijn grootste fans.
4: Ik vind dat we allemaal samen moeten bouwen aan een aangenaam leven, ongeacht afkomst, ongeacht overtuiging, ongeacht uiterlijke en innerlijke verschijningen. Dan moeten we samenleven.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Radio Noordzee.
1: Nieuws en info.
2: Oostende neemt maatregelen om de veiligheid in de gerenoveerde koninklijke gaanderijen te waarborgen. Burgemeester John Crombie.
3: Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen, er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.

0: Discurszaal Oostende heropent op dinsdag 15 december. Ontdek het vernieuwde Kursaal tijdens de Grand Reopening. Een bijzondere openingsavond in het teken van The Power of Life. The Atomic Orchestra, het 47-koppige huisorkest van Kursaal Oostende, brengt samen met verschillende special guests de nieuwe concertzaal tot leven. Ook jij kunt erbij zijn op dinsdag 15 december vanaf 8 uur. Klink met ons op dit nieuwe hoofdstuk met drankjes, fingerfood en een afterparty. Herontdek je het Kursaal liever op een ander moment? Dat kan. Boek je tickets via kursaaloostende.be.
1: Heeft je kind een bril nodig? Wens je daarover deskundig advies? Kies dan voor Optiek Casteur in Bredene. Lien Casteur heeft 20 jaar ervaring en begeleidt je bij de keuze van glazen en montuur. Optiek Casteur zorgt ervoor dat je een maximale tussenkomst krijgt voor de glazen. Ook voor zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen ben je bij Optiek Casteur aan het juiste adres. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene. Optiek Casteur, ook voor de bril van jouw kind.
2: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
1: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42. Dier- en tuincentrum Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincentrum Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincentrum Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
3: In de Grote Post is er dit najaar een heel breed muziekaanbod. Van gratis DJ-sets en optredens in het Cultuurcafé en de Foyer, tot Derek en de Tedere Kompanen, Belpop Bonanza, Hideous en Black Leather Jacket en Sam Bettes. Maar ook met Bart Kael en Luc Appermond, Amy Dark, Johannes is zijn naam, Frans Kalf, Barbara Dex en een tribute aan Wim de Krane. Meer info en tickets op degrotepost.be.
4: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Cortec Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Beleef bij ons spannende wedstrijden van topniveau. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
5: Hey, what's going on? How you doing? I'm Adam Miller. Come and support us for our next home game.
6: Voor de match tegen Zwolle op zaterdag 10 oktober om 8:30.
7: Kom dit seizoen ook supporteren voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
8: Op zaterdag 10 oktober om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Oostkamp. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solarpark, tot op KVDO.

0: Nieuws en info.
1: Deze zomer kwamen de redders aan de kust 508 keer tussen. Dat blijkt uit cijfers van de intercommunale kustreddingsdienst EKWV. Het aantal tussenkomsten voor zwemmers in nood verdubbelde. Er waren ook 1009 personen die de weg kwijt waren. In de hulpposten werden deze zomer 9500 mensen verzorgd.

0: Mozart Dagklapper.
1: Vanavond om 17:15 en 19:15 brengt de Filmclub 62 de film Autofiction naar het Kinepolis hier in Oostende. De toegang bedraagt er 8 euro, maar wel via een abonnementenboekje. Comedy Oostende brengt vanavond om 8 uur de finalistentour van Amai Comedy Club Traject. Het optreden gaat door in de Klisse, Vredestraat 37 in Oostende. Tickets kosten 12,5 euro. En dan heb ik nog dit, om 1:30 deze namiddag en vanavond om 7 uur gaat in het ontmoetingscentrum Het Viooltje in de Violierenlaan een infosessie door over het nieuwe parkeerplan. Tot zover deze dagklapper, nou een fijne dag.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee.
1: Nieuws en info.
2: De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Er wordt veel van die soort gevangen, maar die dient vaak voor de export. De Noordzee-chefs zullen nu de inktvis van het jaar promoten in nieuwe gerechten.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
3: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
4: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende
5: 059 70 27 27.
4: Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
3: Dit is Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.

0: krijgen we aan de kust regenbuien. Het wordt niet warmer dan 14 graden bij een vrij krachtige westenwind. Tegen vanavond wordt het wel droger. Ook morgen blijven die temperaturen rond de 13 graden hangen.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: is nu 9 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. De Haan gaat in onderhandeling met het agentschap Maritieme Dienstverlening Kust voor een nieuwe overeenkomst, waarbij alles publiek zal worden. Ook de NV Rotonde werd al op de hoogte gebracht om te vermijden dat er nog garageboxen verkocht worden. Oostende neemt maatregelen om de veiligheid in de gerenoveerde koninklijke gaanderijen te waarborgen. Burgemeester John Crombe.
2: Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen, er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
1: De vertelavond van Gabby BQ in Echtegem was zo'n succes dat er een tweede avond komt. In het kader van 1000 jaar Echtegem vertelde Gabby volksverhalen van vroeger en die vielen zo in de smaak dat er op 20 oktober een tweede vertelavond komt. De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Meer regionieuws over een uur.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen.
2: Vroeger was het in het casino in Oostende, dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende.
3: Bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen, er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Kurzaal Oostende heropent op dinsdag 15 december. Ontdek het vernieuwde Kurzaal tijdens de Grand Reopening. Een bijzondere openingsavond in het teken van The Power of Life. The Atomic Orchestra, het 47-koppige huisorkest van Kurzaal Oostende, brengt samen met verschillende special guests de nieuwe concertzaal tot leven. Ook jij kunt erbij zijn op dinsdag 15 december vanaf 8 uur. Klink met ons op dit nieuwe hoofdstuk met drankjes, fingerfood en een afterparty. Herontdek je het Kurzaal liever op een ander moment? Dat kan. Boek je tickets via kurzaaloostende.be.
1: Schatje.
2: Ja?
1: We gaan toch ook helemaal kiezen voor onze nieuwe vloer, hè?
2: Ja, onze nieuwe vloer. Ja, maar ja, dat is al goed, dat wel. Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè, schatje?
1: Ah, wel? Ben je dus de trap gerenoveerd, hè? Bij Revan.
2: Ah, bij Revan.
1: Ja.
2: Zeg dat dan, hè.
1: Ik zeg het.
2: Kom eens eens heren, weg.
1: Ja.
3: Bouw of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselaren of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
4: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
5: Belgische vrienden, Duinkerke nodigt u uit. Van 24 tot en met 27 oktober in het Kurzaal Congrespaleis. Het niet te missen evenement voor kenners. Het salon van wijn en bier en streekproducten. 200 exposanten, wijnboeren, brouwers, producenten en ambachtslieden laten u hun streekproducten ontdekken en proeven. Kom 4 dagen lang de kwaliteit van hun wijnen ontdekken, lokale producten, maar ook de passie voor hun vak. Ontvang uw gratis uitnodiging op onze website www.chevalier-dunkerque.fr. Het salon opent haar deuren op vrijdag 23 oktober van 12 tot 21 uur, zaterdag 24 en zondag 25 oktober van 10 tot 20 uur en maandag 26 oktober van 10 tot 17 uur.
6: Heeft je kind een bril nodig? Wens je daarover deskundig advies? Kies dan voor Optiek Casteur in Bredene. Lien Casteur heeft 20 jaar ervaring en begeleidt je bij de keuze van glazen en montuur. Optiek Casteur zorgt ervoor dat je een maximale tussenkomst krijgt voor de glazen. Ook voor zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen ben je bij Optiek Casteur aan het juiste adres. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene. Optiek Casteur, ook voor de bril van jouw kind.
7: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
8: Op zondag 18 oktober is het terug zover. Het ontbijt met de burgemeester van Oostende. Vroege ontbijters zijn welkom vanaf 8:30. Liever iets langer slapen? Dan kan je aanschuiven vanaf 10 uur. Een ticket voor dit feestelijk ontbijt kost €15. Voor kinderen is er een lekker kidsontbijt voor €6. Bestel vandaag nog je tickets via het uitloket van de stad of via ontbijtenmetdeburgemeester.be. De opbrengst gaat naar organisaties die mee het verschil maken in de gezondheidszorg in Oostende.
9: Hey, wist je dat er in Oostende heel wat verandert in de huisvuilophaling vanaf 1 oktober? Elke week halen we GFT Plus op aan huis. Sorteer daarom je groente, fruit en tuinafval en gekookte etensresten in de GFT Plus bak. Vanaf 1 oktober wordt ook al je afval 's ochtends opgehaald. Meer weten? Surf naar oostende.be/afval. In de Grote Post is er dit najaar een heel breed muziekaanbod. Van gratis DJ-sets en optredens in het Cultuurcafé en de Foyer, tot Derek en de Tedere Kompanen, Belpop Bonanza, Hideous en Black Leather Jacket en Sam Bettes. Maar ook met Bart Kael en Luc Appermond, Emmy Dark, Johannes is zijn naam, Frans Kalf, Barbara Dex en een tribute aan Wim de Kranen. Meer info en tickets op degrotepost.be.

0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Roos van den Driessen, u bent organisator van de artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de artiestenreunie?
3: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe, omdat zij wilde stoppen, dat ze zei het is genoeg geweest voor mij, ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
2: Welke artiesten komen naar deze reunie?
3: Er zijn verschillende artiesten, ik kan niet al de namen noemen, maar er zijn ook acteurs die komen, producers, managers die komen, die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
2: Hoeveel mensen komen er?
3: Dit jaar zijn we met 127, dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
2: En wat doen die artiesten op een reunie?
3: Wel, die mogen in feite één liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten ze komen en geplaceerd. En ze mogen één nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk, een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
2: En daar is wel nood aan?
3: Eigenlijk wel. Want ik wil dat nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
2: Waarom is het in Oostende?
3: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart, ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd. Ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Het is een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen. Dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
2: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
0: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Dier- en tuincentrum Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincentrum Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincentrum Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
3: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
4: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
5: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
6: Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.

0: Vandaag krijgen we aan de kust regenbuien. Het wordt niet warmer dan 14 graden bij een vrij krachtige westenwind. Tegen vanavond wordt het wel droger. Ook morgen blijven die temperaturen rond de 13 graden hangen.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Het is nu 10 uur. Noordzee nieuws.
1: Deze zomer kwamen de redders aan de kust 508 keer tussen. Dat blijkt uit cijfers van de intercommunale kustreddingsdienst EKWV. Het aantal tussenkomsten voor zwemmers in nood verdubbelde. Er waren ook 1009 personen die de weg kwijt waren. In de hulpposten werden deze zomer 9500 mensen verzorgd. Het memoriaal in Nieuwpoort ter ere van de gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog werd erkend door de UNESCO. Eind deze maand wordt een speciale gedenksteen onthuld. De komende weken worden twee delen van de fietsroute Groene 62 in Gistel heraangelegd. Beide delen zullen 3 weken afgesloten zijn en er is voor fietsers een omleiding. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: In Gent is het assiseproces over kleuter Dien gestart. Dat is het jongetje van 4 dat 4 jaar geleden dood werd teruggevonden in Zeeland. Hij werd ontvoerd en gedood door zijn oppas Dave de Kok, een vriend van de moeder van Dien. Zij hoopt antwoorden te krijgen, zegt haar advocaat Jeff Vermassa.
3: Dat is pijnlijk, hè? Die kijkt dan naar uit met angst en met zenuwen. Maar ja, dat is ook normaal, hè? Voor haar zijn dat belangrijke dagen. Zij wil weten wat er met haar kind gebeurd is. En we weten het nog niet.
2: Dave de Kok riskeert 30 jaar cel. Ook zijn ex-vriendin Romy staat terecht. Zij riskeert tot 20 jaar cel. Vandaag wordt onder meer de akte van inbeschuldigingstelling voorgelezen. Die telt zo'n 140 pagina's. Er zijn wereldwijd 3/4 minder wilde dieren dan in de jaren 70. Zo worden bijvoorbeeld de bosolifant, de keizerspinguïn op Antarctica en veel zeeschildpadden met uitsterven bedreigd. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds WWF. Maar er zijn ook positieve signalen, zegt Hans Moison.
4: We zien dat waar er maatregelen genomen worden, dat die natuur er ook op vooruit kan gaan. We hebben zo'n aantal positieve voorbeelden, zoals de tijger, de blauwvintonijn, groene zeeschildpad. Al die voorbeelden tonen dat soorten terug kunnen opleven. En dat is omdat er hard gewerkt wordt om die soorten er weer bovenop te krijgen.
2: Zoals door leefgebieden te verbinden, zodat bijvoorbeeld tijgers meer andere tijgers ontmoeten. En op het tennistoernooi in Peking staat Elise Mertens in de halve finale van het dubbelspel. Samen met haar Russische dubbelpartner won ze makkelijk van een Nederlands-Australisch duo met 6-2 en 6-1. In het enkelspel staat Mertens in de kwartfinales. Ze stunte gisteren tegen de Amerikaanse Coco Gauff, de nummer 9 van de wereld. Zonnige perioden en buien wisselen af. Maxima vanmiddag tot 15 graden. Morgen en dit weekend wisselvallig. De temperatuur stijgt dan naar zo'n 17 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met nieuwsagentschap Belga.

Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws of via onze website radionoordzee105.be. Radio Noordzee, dat is nieuws en info aan de kust.

0: Tijd voor het Oostends dialect vandaag met Roland de Snerk. Roland, vandaag hebben wij het over het woord gariole. Ik ben benieuwd.
1: Ja, wel, er zijn zo twee woorden die goed op elkaar trekken. Gariole en garrehole. Een garrehole is een doodlopend straatje, een slop. De Oostende ook genoemd een impas, uit het Frans impasse. Maar ook zegt men een fuke of een harre. Een harre is in de eerste plaats een smalle straat of slop. Het is dan ook hetzelfde woord dat we kennen in de deuren staat op een harre. De deur staat op een kier. Maar dat gariole dan? Een gariole is een vogelkooi. Een ander woord hiervoor heb ik heel lang geleden kunnen optekenen. Dat was een tjolpe. En ik heb het ook in een uitdrukking. Ze zou je mond in een tjolpe steken. Jou moest men vasthouden. Jou houdt men beter thuis. Jij moet gekortwiekt worden. Gariole hoort men in tegenstelling tot tjolpe wel nog eens. Vanwaar nu dit bargoens klinkende woord? Ik denk dat het sterk vervormde Spaanse woord voor vogelkooi is, namelijk jaula. Vergelijk maar eens jaula en gariole. De R in gariole zal er volksetymologisch ingekomen zijn omdat men dacht aan garre en nogal wat woorden met gar, zodat het woord als aanvaardbaar Vlaams ging klinken. Thans is het woord gariole voor vogelkooi op de terugweg.

0: Sucursaal Oostende, heropend op dinsdag 15 december. Ontdek het vernieuwde Cursaal tijdens de Grand Reopening. Een bijzondere openingsavond in het teken van The Power of Life. The Atomic Orchestra, het 47-koppige huisorkest van Cursaal Oostende, brengt samen met verschillende special guests de nieuwe concertzaal tot leven. Ook jij kunt erbij zijn op dinsdag 15 december vanaf 8 uur. Klink met ons op dit nieuwe hoofdstuk met drankjes, fingerfood en een afterparty. Herontdek je het Cursaal liever op een ander moment? Dat kan. Boek je tickets via cursaaloostende.be.
1: Heeft je kind een bril nodig? Wens je daarover deskundig advies? Kies dan voor Optiek Casteur in Bredene. Lien Casteur heeft 20 jaar ervaring en begeleidt je bij de keuze van glazen en montuur. Optiek Casteur zorgt ervoor dat je een maximale tussenkomst krijgt voor de glazen. Ook voor zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen ben je bij Optiek Casteur aan het juiste adres. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene. Optiek Casteur, ook voor de bril van jouw kind. Dier- en tuincentrum Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincentrum Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincentrum Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende. Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42. Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak-, gevel- of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
2: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Cortec Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Beleef bij ons spannende wedstrijden van topniveau. Bestel nu de tickets op bcoostende.be.
3: Hey, what's going on? How you doing? I'm Adam Miller. Come and support us for our next home game.
4: Voor de match tegen Zwolle op zaterdag 10 oktober om 8:30.

0: Zender.
1: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaerts ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerke lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerke brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
0: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.

0: Hendrick Motors breidt de service uit. Hendrick Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrick Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrick Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
2: Op zondag 18 oktober is het terug zover. Het ontbijt met de burgemeester van Oostende. Vroege ontbijters zijn welkom vanaf 8:30. Liever iets langer slapen? Dan kan je aanschuiven vanaf 10 uur. Een ticket voor dit feestelijk ontbijt kost €15. Voor kinderen is er een lekker kidsontbijt voor €6. Bestel vandaag nog je tickets via het uitloket van de stad of via ontbijtenmetdeburgemeester.be. De opbrengst gaat naar organisaties die mee het verschil maken in de gezondheidszorg in Oostende.
3: Schatje?
4: Ja?
3: Zeg, ik zou toch haar een kekkie voor ze hevel en spuitkurk te doen.
4: Oh, hevel en spuitkurk. Ja. Goeie idee, schatje.
3: Ik weet het.
4: Maar ja, Bibi moet over een zin, hè.
3: Maar ben die in deze kurkvloer geleid, hè? Birevan?
4: Ah, Birevan.
3: Ja?
4: Zeg dat toch niet. Ja. Kom eens hier en weg.
3: Ja.
5: Bouw of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselaren of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
6: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.

sirene. Als ik je zo voor mij zie staan, dan weet ik dat ik weg moet gaan. Ik ben al veel te lang gebleven. Wij hadden allebei gedacht, het komt vanzelf er als je wacht. Wat je vraagt, kan ik niet geven. Hier sta ik als een stuk idioot, mezelf moed in te spreken. De woorden blijven steken, mijn handen wegen zwaar als lood.

been hangt. Ik heb nog zo mijn best gedaan om niet mijn eigen weg te gaan en om jou tegemoet te komen. Het heeft wel niet erg lang geduurd, de dromen die ik had weggestuurd hebben me weer meegenomen. Ik speelde in die korte tijd dat we tezamen waren mijn laatste wilde haren en al mijn goede vrienden kwijt. En dat

spelen heeft geen zin. We wisten het van in het begin en het duurde langer dan we dachten. En als ik eindelijk weg zal zijn, dan zal je huilen van de pijn en je zal op me blijven wachten. Maar dan komt er een andere man en die zal jou verwennen. Hij zal je leren kennen, je geven al wat ik niet kan.

wel de harde, maar ik voel me leeg. Ik weet niet waar de man van vroeger is gebleven. Ik voel wel dat het zinloos is, omdat ik het vertrouwen mis om met mezelf alleen te zijn.

0: 11 uur. Noordzee Regionieuws.
1: De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Er wordt veel van die soort gevangen, maar die dient vaak voor de export. De Noordzee chefs zullen nu de inktvis van het jaar promoten in nieuwe gerechten. Ichtegem lanceert een nieuwe ronde van het burgerbudget. Inwoners krijgen opnieuw de kans om zelf projecten voor te stellen en later mee te bepalen welke ideeën gerealiseerd worden. Nieuw deze legislatuur is dat een project voortaan tot €10.000 ondersteuning kan krijgen. Eerdere projecten die in Ichtegem met het burgerbudget werden gerealiseerd zijn de hondenloosloopweide, babbelbanken, klim- en fitnesstoestellen. Er was veel belangstelling voor de zomerfietstocht Trappen langs Kapellen in Oudenburg. Het wordt een permanente route, zegt Schepen voor Cultuur Stefan Reinaert.
2: De fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
1: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Zodat de scholen ervoor zorgen dat iedere Oostendse jongere kan zwemmen. Maar zwemmen in een zwembad is natuurlijk helemaal anders dan zwemmen in zee.
2: We gaan daar eigenlijk lopen door een parcours van 7, 14 of 21 kilometer doorheen de straten van Oostende. We passeren ook langs de Grote Kerk, de Sint-Peters- en Pauluskerk. We gaan door het Ons Lieve Vrouw College. We maken eigenlijk gebruik van de ganse stad.
3: Dat ligt op een verkeerde plaats. Dat blokkeert een internationale vaarroute, de westelijke aanlooproute van de haven van Oostende. En dat is een schoolvoorbeeld van iets wat niet toegelaten is door het internationaal zeerecht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noord.

0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
1: Piet Daman, de mensen van de marine in Oostende die waren heel actief op sportief vlak. Mag ik dat zo zeggen?
2: Toch wel, ja. Natuurlijk zijn er onmiddellijk marine gericht, hè. Zeilers. Mensen die in de verschillende zeilclubs waren, de Rico en de Noordzee Jachtclub, die hun eigen boot hadden. Sommigen hebben hun eigen boot gemaakt enzovoort. Dus dat was typisch marine. Maar de roeisport in Oostende heeft ook jarenlang een zeer actieve samenwerking gehad met de marine. Een man die we daar onmiddellijk moeten vernoemen is Stan van Noeten, de vader van Josiane. Stan van Noeten was onderofficier bij de marine, was zelf roeier geweest en ook trainer. Hij is begonnen met een marine 4 op te richten. Stilletjes aan is dat uitgegroeid tot bondsploeg zeemacht. Dus alle goeie roeiers kwamen terecht als milicien bij de marine en in het logistiek commando. En ook actieve mensen, die als Oostendenaars en anderen, die dus in die verschillende boten gevaren hebben. Volleybal bijvoorbeeld. Op een zeker ogenblik in de fameuze Decotap competitie zijn er op een zeker ogenblik 3 ploegen van de marine die dus allemaal in die competitie speelden. Op voetbal, er was een

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
3: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
4: Schatje?
5: Ja?
4: Zijn we gewoon toch in mijn kieken voor onze trap te vernieuwen, hè?
5: Trap vernieuwen. Ja, dat is al goed en wel, maar bij wie moet over een zin, schatje?
4: Ah, wel, ben die dus een vloer geleden, hè? Bij Revan.
5: Oh, bij Revan. Zeg dat dan. Kom eens hier weg.
4: Ja.
6: Bouw of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselaren of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
7: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
8: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.

0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
2: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
3: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Gulden Sporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouilles en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getalen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
2: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
3: Dat is zeker niet min, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Dat is ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
2: Ja. Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
3: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
4: Radio Noordzee.

0: Kultursaal Oostende heropent op dinsdag 15 december. Ontdek het vernieuwde Kursaal tijdens de Grand Reopening. Een bijzondere openingsavond in het teken van The Power of Life. The Atomic Orchestra, het 47-koppige huisorkest van Kursaal Oostende, brengt samen met verschillende special guests de nieuwe concertzaal tot leven. Ook jij kunt erbij zijn op dinsdag 15 december vanaf 8 uur. Klink met ons op dit nieuwe hoofdstuk met drankjes, fingerfood en een afterparty. Herontdek je het Kursaal liever op een ander moment? Dat kan. Boek je tickets via kursaaloostende.be. De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
1: Belgische vrienden, Duinkerke nodigt u uit. Van 24 tot en met 27 oktober in het Kursaal Congrespaleis. Het niet te missen evenement voor kenners. Het salon van wijn en bier en streekproducten. 200 exposanten, wijnboeren, brouwers, producenten en ambachtslieden laten u hun streekproducten ontdekken en proeven. Kom 4 dagen lang de kwaliteit van hun wijn ontdekken, lokale producten, maar ook de passie voor hun vak. Ontvang uw gratis uitnodiging op onze website www.chevalier-dunkerque.fr. Het salon opent haar deuren op vrijdag 23 oktober van 12 tot 21 uur, zaterdag 24 en zondag 25 oktober van 10 tot 20 uur en maandag 26 oktober van 10 tot 17 uur.
2: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
3: In de Grote Post is er dit najaar een heel breed muziekaanbod. Van gratis DJ-sets en optredens in het Cultuurcafé en de Foyer, tot Derek en de Tedere Kompanen, Belpop Bonanza, Hideous en Black Leather Jacket en Sam Bettes. Maar ook met Bart Kael en Luc Appermond, Emmy Dark, Johannes is zijn naam, Frans Kalf, Barbara Dex en een tribute aan Wim de Kranen. Meer info en tickets op degrotepost.be.

0: klapperen met moustache.
1: Ja, mijn kleinzoon ook. Je is gebust voor biologie. Ik zag het in hem wel even. Kun je dat bedankt goed? Gelijk dat je zoveel doorheen die boeken zit te snusteren en te doen. Ja, ze vroegen, wat zit er meestal in onze cellen? En kan ik gezegd zijn, Marokkanen en Turken. Het was niet juist.
0: Lapperen met moustache.

0: is nu 12 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. De Haan gaat in onderhandeling met het agentschap Maritieme Dienstverlening Kust voor een nieuwe overeenkomst, waarbij alles publiek zal worden. Ook de NV-rotonde werd al op de hoogte gebracht om te vermijden dat er nog garageboxen verkocht worden. Oostende neemt maatregelen om de veiligheid in de gerenoveerde koninklijke gaanderijen te waarborgen. Burgemeester John Crombie.
2: Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen, er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
1: De vertelavond van Gabby BQ in Echtegem was zo'n succes dat er een tweede avond komt. In het kader van 1000 jaar Echtegem vertelde Gabby volksverhalen van vroeger en die vielen zo in de smaak dat er op 20 oktober een tweede vertelavond komt. De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Een hele goede middag.

Toneelkring De Coulisse Bredene brengt van donderdag 19 tot en met zondag 22 november de komedie De Klein van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12.

0: Kultuurzaal Oostende heropent op dinsdag 15 december. Ontdek het vernieuwde Kultuurzaal tijdens de Grand Reopening. Een bijzondere openingsavond in het teken van The Power of Life. The Atomic Orchestra, het 47-koppige huisorkest van Kultuurzaal Oostende, brengt samen met verschillende special guests de nieuwe concertzaal tot leven. Ook jij kunt erbij zijn op dinsdag 15 december vanaf 8 uur. Klink met ons op dit nieuwe hoofdstuk met drankjes, fingerfood en een afterparty. Herontdek je het Kultuurzaal liever op een ander moment? Dat kan. Boek je tickets via kultuurzaaloostende.be.
1: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
2: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
3: Schatje.
4: Ja?
3: We gaan toch ook helemaal kiezen voor onze nieuwe vloer, hè?
4: Ja, onze nieuwe vloer. Ja, maar ja, dat is al goed, dat wel. Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè, schatje?
3: Ah, wel? Pindeen is de trap gerenoveerd, hè? Bij Revan.
4: Ah, bij Revan.
3: Ja?
4: Zeg dat dan, hè?
3: Ik zeg het toch.
4: Kom eens eens even weg.
3: Ja.
5: Bouw of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
6: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.

0: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert, zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
3: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
2: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
3: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
2: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch. Ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
3: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
2: Wat komt er dan in De Weert Sport?
3: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
2: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
3: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
2: De Weert Sport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
3: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
2: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
3: Dank je wel.
0: Elke dag Noordzee. Met een hart voor Oostende.
1: Radio Noordzee. Noordzee.

0: Op zondag 18 oktober is het terug zover. Het ontbijt met de burgemeester van Oostende. Vroege ontbijters zijn welkom vanaf 8:30. Liever iets langer slapen? Dan kan je aanschuiven vanaf 10 uur. Een ticket voor dit feestelijk ontbijt kost €15. Voor kinderen is er een lekker kidsontbijt voor €6. Bestel vandaag nog je tickets via het uitloket van de stad of via ontbijtenmetdeburgemeester.be. De opbrengst gaat naar organisaties die mee het verschil maken in de gezondheidszorg in Oostende.
1: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
2: Supersalon. Belgische vrienden, Duinkerke nodigt u uit. Van 24 tot en met 27 oktober in het Kuurzaal Congrespaleis. Het niet te missen evenement voor kenners. Het salon van wijn en bier en streekproducten. 200 exposanten, wijnboeren, brouwers, producenten en ambachtslieden laten u hun streekproducten ontdekken en proeven. Kom 4 dagen lang de kwaliteit van hun wijnen ontdekken, lokale producten, maar ook de passie voor hun vak. Ontvang uw gratis uitnodiging op onze website www.chevalier-dunkerque.fr. Het salon opent haar deuren op vrijdag 23 oktober van 12 tot 21 uur, zaterdag 24 en zondag 25 oktober van 10 tot 20 uur en maandag 26 oktober van 10 tot 17 uur.
3: Heeft je kind een bril nodig? Wens je daarover deskundig advies? Kies dan voor Optiek Casteur in Bredene. Lien Casteur heeft 20 jaar ervaring en begeleidt je bij de keuze van glazen en montuur. Optiek Casteur zorgt ervoor dat je een maximale tussenkomst krijgt voor de glazen. Ook voor zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen ben je bij Optiek Casteur aan het juiste adres. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene. Optiek Casteur, ook voor de bril van jouw kind. Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
4: In de Grote Post is er dit najaar een heel breed muziekaanbod. Van gratis DJ-sets en optredens in het Cultuurcafé en de Foyer, tot Derek en de Tedere Kompanen, Belpop Bonanza, Hideous en Black Leather Jacket en Sam Bettes. Maar ook met Bart Kael en Luc Appermond, Emmy Dark, Johannes is zijn naam, Frans Kalf, Barbara Dex en een tribute aan Wim de Kranen. Meer info en tickets op degrotepost.be.

0: Radio Noordzee. Info en nieuws.
1: Voor de vierde keer gaat op zondag 11 oktober een Oostense boekenbeurs door in ontmoetingscentrum De Blomme in de Chrysantenstraat van 10 tot 5 uur.

plots voorbij. En ik hoor nog steeds je stem, fluistert nog steeds intens. En als ik aan je denk, lijkt het allemaal niet ver. Je bent er nog, al voel ik je niet meer naast me.

0: Het is nu 1 uur. Noordzee nieuws.
1: Deze zomer kwamen de redders aan de kust 508 keer tussen. Dat blijkt uit cijfers van de intercommunale kustreddingsdienst EKWV. Het aantal tussenkomsten voor zwemmers in nood verdubbelde. Er waren ook 1009 personen die de weg kwijt waren. In de hulpposten werden deze zomer 9500 mensen verzorgd. Het memoriaal in Nieuwpoort ter ere van de gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog werd erkend door de UNESCO. Eind deze maand wordt een speciale gedenksteen onthuld. De komende weken worden twee delen van de fietsroute Groene 62 in Gistel heraangelegd. Beide delen zullen drie weken afgesloten zijn en er is voor fietsers een omleiding. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: In Luik hebben zich opnieuw honderden leerlingen en studenten verzameld. Ze trekken van de Unif naar het station. Het gaat om een nieuwe protestactie tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Gisteren liep dat uit de hand en werden meerdere winkels vernield. Journaliste Demi van den Ede is voor ons in Luik.
3: Je merkt toch dat de politie extra waakzaam is. Zij nemen echt wel het zekere voor het onzekere om te vermijden dat hier opnieuw hevige rellen uitbreken. Zoals gisteren het geval was. Gisteren zijn er opnieuw 87 personen opgepakt.
2: In totaal werden sinds begin deze maand al bijna 200 mensen opgepakt. Intussen vraagt MR-voorzitter Georges-Louis Boucher aan de vakbonden om morgen niet te betogen. Normaal houden de Christelijke en Socialistische Vakbond morgen een nationale actiedag tegen het beleid van de federale regering. Maar door de hevige rellen en studentenprotesten in Luik denkt Boucher dat dat niet rustig zal verlopen.
4: J'en appelle aux syndicats pour qu'ils puissent postposer leur manifestation de quelques jours pour permettre aux autorités de pouvoir neutraliser ces casseurs.
2: Binnenlandminister Quintin kondigde vanmorgen nog extra agenten aan in Luik. In Borsbeek in Antwerpen is een kind van 6 levensgevaarlijk gewond geraakt bij een val uit een raam. Dat meldt de politie. De jongen viel gisteren van de tweede verdieping van een woning naar beneden. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. Zijn toestand is intussen niet meer kritiek. De politie onderzoekt de zaak. In het oosten van Oekraïne zijn nu al zeker 33 doden gevallen bij een aanval met een Russische bom. Die trof 2 bussen in dezelfde straat. 18 anderen raakten gewond, dat melden de lokale autoriteiten. Het openbaar vervoer is er volledig stilgelegd. Gisteren viseerde Rusland ook al burgerdoelwitten in verschillende Oekraïnse steden. Daarbij kwamen 28 mensen om. En de Belgische volleybalmannen moeten op zoek naar een nieuwe trainer. De Italiaan Emanuele Zanini kreeg geen nieuw contract. Dat heeft de Belgische Volleybalfederatie bekendgemaakt. Vorige maand behaalden de Red Dragons nog de kwartfinales op het EK. Vanmiddag wisselen buien en opklaringen elkaar af. Vanavond wisselvallig, maxima tot 16 graden. Morgen wisselvallig bij zo'n 16 graden. Zaterdag opklaringen en vooral in het noorden kans op regen. Zondag overwegend droog, maxima dit weekend tot 15 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

wil ik dat het mist. Hoe kort voor het uitdooft, hoeveel is het licht?

Altijd aan is de nieuwe comedyvoorstelling van Pieter Verhelst. Hij komt ermee naar de Grote Post op vrijdagavond 11 december. Tickets kosten €20 en zijn verkrijgbaar aan het uitloket.

0: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
1: Wist je dat er in Oostende heel wat verandert in de huisvuilophaling vanaf 1 oktober? Elke week halen we GFT Plus op aan huis. Sorteer daarom je groente, fruit en tuinafval en gekookte etensresten in de GFT Plus bak. Vanaf 1 oktober wordt ook al je afval 's ochtends opgehaald. Meer weten? Surf naar oostende.be/afval.
0: Heeft je kind een bril nodig? Wens je daarover deskundig advies? Kies dan voor Optiek Casteur in Bredene. Lien Casteur heeft 20 jaar ervaring en begeleidt je bij de keuze van glazen en montuur. Optiek Casteur zorgt ervoor dat je een maximale tussenkomst krijgt voor de glazen. Ook voor zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen ben je bij Optiek Casteur aan het juiste adres. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene. Optiek Casteur, ook voor de bril van jouw kind.
2: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
1: In de Grote Post is er dit najaar een heel breed muziekaanbod. Van gratis DJ-sets en optredens in het Cultuurcafé en de Foyer, tot Derek en de Tedere Kompanen, Belpop Bonanza, Hideous en Black Leather Jacket en Sam Bettes. Maar ook met Bart Kael en Luc Appermond, Emmy Dark, Johannes is zijn naam, Frans Kalf, Barbara Dex en een tribute aan Wim de Kranen. Meer info en tickets op degrotepost.be.

Radio Noordzee en Hitsenkring Lange Nelle presenteren Lange Nelle Vertelt. Elke dag een weetje of verhaal over de rijke geschiedenis van Oostende. Lange Nelle Vertelt. Met aandacht voor bekende personen, plaatsen of gebeurtenissen. Lange Nelle Vertelt. Elke werkdag om 11:15 en 's avonds om 7:15 bij Radio Noordzee.

0: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, Bridge?
2: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met 4 spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan Bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
1: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
2: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
1: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
2: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Cursaal, waar we naar uitkijken.
1: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
2: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus 1 land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
1: Jullie verwachten best wel veel mensen.
2: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
1: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
2: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Cursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
1: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
2: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
3: Supersalon. Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
4: Schatje?
5: Ja?
4: Sa, ik zou toch haar een kijkje voor ze hevel en spuitkurk te doen.
5: Oh, hevel en spuitkurk. Ja. Goed idee, schatje.
4: Ik weet het.
5: Maar ja, bij wie moet dat voor een zin, hè?
4: Ah, maar ben die in deze kurkvloer geleid, hè? Bij Revan?
5: Ah, bij Revan.
4: Ja?
5: Zeg dat dan mee. Ja. Hoe moet ze zeer weg?
4: Ja.
6: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
7: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
8: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Ja.

0: Radio Noordzee.
1: Nieuws en info.
2: Derek en zijn tedere kombanen Jan de Wilde en Guido Belcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20.

0: is nu 2:00. Noordzee regionieuws.
1: De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Er wordt veel van die soort gevangen, maar die dient vaak voor de export. De Noordzee chefs zullen nu de inktvis van het jaar promoten in nieuwe gerechten. Ichtegem lanceert een nieuwe ronde van het burgerbudget. Inwoners krijgen opnieuw de kans om zelf projecten voor te stellen en later mee te bepalen welke ideeën gerealiseerd worden. Nieuw deze legislatuur is dat een project voortaan tot €10.000 ondersteuning kan krijgen. Eerdere projecten die in Ichtegem met het burgerbudget werden gerealiseerd zijn de hondenloosloopweide, babbelbanken, klim- en fitnesstoestellen. Er was veel belangstelling voor de zomerfietstocht Trappen langs Kapellen in Oudenburg. Het wordt een permanente route, zegt Schepen voor Cultuur Stefan Reinaert.
2: De fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
1: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.

0: muziekscene.
1: Mystère is een Oostense band die al in 1997 werd gesticht. Ze typeren hun sound als Caribbean P-Funk. Hier zijn ze met het aanstekelijke Ritmo del Sol.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
3: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
4: Dit is Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.

0: Dagklapper.
1: Vanavond om 17:15 en 19:15 brengt de Filmclub 62 de film Autofiction naar het Kinepolis hier in Oostende. De toegang bedraagt er €8, maar wel via een abonnementenboekje. Comedy Oostende brengt vanavond om 8:00 de finalistentour van Amai Comedy Club Traject. Het optreden gaat door in de Klisse, Vredestraat 37 in Oostende. Tickets kosten €12,50. En dan heb ik nog dit, om 1:30 deze namiddag en vanavond om 19:00 gaat in het ontmoetingscentrum Het Viooltje in de Violierenlaan een infosessie door over het nieuwe parkeerplan. Tot zover deze dagklapper, nog een fijne dag. Nieuws.

0: Jo.
1: Kursaal Oostende heropent op dinsdag 15 december. Ontdek het vernieuwde Kursaal tijdens de Grand Reopening. Een bijzondere openingsavond in het teken van The Power of Life. The Atomic Orchestra, het 47-koppige huisorkest van Kursaal Oostende, brengt samen met verschillende special guests de nieuwe concertzaal tot leven. Ook jij kunt erbij zijn op dinsdag 15 december vanaf 8 uur. Klink met ons op dit nieuwe hoofdstuk met drankjes, fingerfood en een afterparty. Herontdek je het Kursaal liever op een ander moment? Dat kan. Boek je tickets via kursaaloostende.be.
2: Belgische vrienden, Duinkerke nodigt u uit. Van 24 tot en met 27 oktober in het Kursaal Congrespaleis. Het niet te missen evenement voor kenners. Het salon van wijn en bier en streekproducten. 200 exposanten, wijnboeren, brouwers, producenten en ambachtslieden laten u hun streekproducten ontdekken en proeven. Kom 4 dagen lang de kwaliteit van hun wijn ontdekken, lokale producten, maar ook de passie voor hun vak. Ontvang uw gratis uitnodiging op onze website www.chevalier-dunkerque.fr. Het salon opent haar deuren op vrijdag 23 oktober van 12 tot 21 uur, zaterdag 24 en zondag 25 oktober van 10 tot 20 uur en maandag 26 oktober van 10 tot 17 uur.
3: Dier- en Tuincentrum Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincentrum Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincentrum Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
4: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
5: Supersalon bestaat 60 jaar.
6: Supersalon.
5: Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
7: Supersalon. In de Grote Post is er dit najaar een heel breed muziekaanbod. Van gratis DJ-sets en optredens in het Cultuurcafé en de Foyer, tot Derek en de Tedere Kompanen, Belpop Bonanza, Hideous en Black Leather Jacket en Sam Bettes. Maar ook met Bart Kael en Luc Appermond, Emmy Dark, Johannes is zijn naam, Frans Kalf, Barbara Dex en een tribute aan Wim de Krane. Meer info en tickets op degrotepost.be.
8: Radio Noordzee.
9: Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.

0: Ons gaan zo moest, toen hang je het zwinuit.
1: Luister naar Radio Noordzee voor het Oostends dialect.
0: Die puppe is een letje gebrakeld.
1: Met Roland de Snerk, de auteur van het Oostends woordenboek.
0: De zij is stakelamblad, betekent dat de zeespiegel helemaal effen is.
1: Het Oostends dialect.
0: Op het Wiense Rikdaschen.
1: Je hoort het elke weekdag bij Radio Noordzee. 'S Morgens om 17:15 en 's avonds om 17:15.
0: Kom hier met Peppe, dank je paluffen.

0: Het is nu 3:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. De Haan gaat in onderhandeling met het agentschap Maritieme Dienstverlening Kust voor een nieuwe overeenkomst, waarbij alles publiek zal worden. Ook de NV Rotonde werd al op de hoogte gebracht om te vermijden dat er nog garageboxen verkocht worden. Oostende neemt maatregelen om de veiligheid in de gerenoveerde koninklijke gaanderijen te waarborgen. Burgemeester John Crombe.
2: Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen, er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
1: De vertelavond van Gabby BQ in Echtegem was zo'n succes dat er een tweede avond komt. In het kader van 1000 jaar Echtegem vertelde Gabby volksverhalen van vroeger en die vielen zo in de smaak dat er op 20 oktober een tweede vertelavond komt. De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Meer regionieuws over een uur.

0: Luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Kato Hoogstoel.
2: Mijn naam is Fabrice Goffin.
3: Ik ben Ilona van den Bergen.
4: Heel veel groetjes aan de luisteraars van Radio Noordzee van Red Sebastian.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: We lanceren vandaag de Marktbus. Het is een concept waarbij we met een eigen busje zullen rondrijden met vrijwilligers om mensen in de deelgemeenten te gaan oppikken en af te zetten aan onze markt. We willen op die manier onze markt extra leven inblazen.
2: Wel, de expo gaat over cafés, iconische cafés in Oostende. De stad wil eigenlijk een eerbetoon brengen aan die cafés. En dat zijn er heel wat. Oostende heeft een heel rijke geschiedenis qua cafés. En er zijn 43 cafés die we er eigenlijk uitlichten.
3: Ja, dat er zoveel veranderd is in Oostende. Soms, dat is niet altijd ten goede veranderingen in een stad. Maar hier is dat echt optimaal gebeurd. Vind ik echt een wereldkuststadje geworden, hoor. Echt waar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Duinkerke nodigt u uit. Van 24 tot en met 27 oktober in het Kurzaal Congrespaleis. Het niet te missen evenement voor kenners. Het salon van wijn en bier en streekproducten. 200 exposanten, wijnboeren, brouwers, producenten en ambachtslieden laten u hun streekproducten ontdekken en proeven. Kom 4 dagen lang de kwaliteit van hun wijnen ontdekken, lokale producten, maar ook de passie voor hun vak. Ontvang uw gratis uitnodiging op onze website www.chevalier-dunkerque.fr. Het salon opent haar deuren op vrijdag 23 oktober van 12 tot 21 uur, zaterdag 24 en zondag 25 oktober van 10 tot 20 uur en maandag 26 oktober van 10 tot 17 uur.
1: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang

0: actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak-, gevel- of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
1: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
2: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
3: Hey, wist je dat er in Oostende heel wat verandert in de huisvuilophaling vanaf 1 oktober? Elke week halen we GFT Plus op aan huis. Sorteer daarom je groente, fruit en tuinafval en gekookte etensresten in de GFT Plus bak. Vanaf 1 oktober wordt ook al je afval 's ochtends opgehaald. Meer weten? Surf naar oostende.be/afval.

0: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: De Vermeijdenschool in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
3: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
2: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
3: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
2: Hoe gaat het nu met de Vermeijdenschool?
3: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
2: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
3: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
2: Jullie hebben eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
3: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk met de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk. Voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
2: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
3: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
2: Dat is op een bepaald moment gestopt?
3: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
2: Wat is er nu geworden van het zwembad?
3: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
2: Proficiat met 50 jaar Vermeijdenschool, Muriel Jullet.
1: Dit is Radio Noordzee. Een hele goede middag.

0: Kultuurzaal Oostende heropent op dinsdag 15 december. Ontdek het vernieuwde Kultuurzaal tijdens de Grand Reopening. Een bijzondere openingsavond in het teken van The Power of Life. The Atomic Orchestra, het 47-koppige huisorkest van Kultuurzaal Oostende, brengt samen met verschillende special guests de nieuwe concertzaal tot leven. Ook jij kunt erbij zijn op dinsdag 15 december vanaf 8 uur. Klink met ons op dit nieuwe hoofdstuk met drankjes, fingerfood en een afterparty. Herontdek je het Kultuurzaal liever op een ander moment? Dat kan. Boek je tickets via kultuuroostende.be.
1: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
2: Schatje?
3: Ja?
2: Zijn we gaan toch in moeten voor onze trap te vernieuwen, hè?
3: Ja, ja, trap vernieuwen, ja, dat is al goed en wel. Maar bij wie moet dat voor een zin is, schatje?
2: Ah, wel, bij die je zijn vloer geleid hebt, hè? Bij Revan.
3: Ah, bij Revan. Zeg dat dan. Kom eens hier weg.
2: Ja.
4: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
5: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
6: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
7: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Cortec Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Beleef bij ons spannende wedstrijden van topniveau. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
8: Hey, what's going on? How you doing? I'm Adam Miller. Come and support us for our next home game.
9: Voor de match tegen Zwolle op zaterdag 10 oktober om 8:30.
10: Kom dit seizoen ook supporteren voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
11: Op zaterdag 10 oktober om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Oostkamp. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solarpark, tot op KVDO.
12: Want KV, dat is de mist.

Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 8 graden. Morgen vrijdag veel wolken, periodes van lichte regen of motregen. Tussendoor is het wel droog. Het wordt morgen aan de kust niet warmer dan 15 graden. Zaterdag krijgen we meer zon.

0: Het is nu 4:00. Noordzee Nieuws.
1: Deze zomer kwamen de redders aan de kust 508 keer tussen. Dat blijkt uit cijfers van de intercommunale kustreddingsdienst EKWV. Het aantal tussenkomsten voor zwemmers in nood verdubbelde. Er waren ook 1009 personen die de weg kwijt waren. In de hulpposten werden deze zomer 9500 mensen verzorgd. Het memoriaal in Nieuwpoort ter ere van de gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog werd erkend door de UNESCO. Eind deze maand wordt een speciale gedenksteen onthuld. De komende weken worden twee delen van de fietsroute Groene 62 in Gistel heraangelegd. Beide delen zullen 3 weken afgesloten zijn en er is voor fietsers een omleiding. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Premier Bart De Wever waarschuwt zijn coalitiepartners opnieuw. Als we het niet eens raken over de besparingen, dan zal dat heel zware gevolgen hebben voor ons land. Dat zei De Wever in het parlement nu de gesprekken over de begroting muurvast zitten. Hij verwees naar de zogenaamde rentesneeuwbal.
3: In het jaar 2026 geeft onze federale overheid 16,7 miljard euro uit aan rente. Volgens de Nationale Bank zal dat bij ongewijzigd beleid oplopen tot meer dan 50 miljard euro per jaar aan rente in 2035. Nog voor wij dan op 1 januari 1 euro primair kunnen uitgeven aan politie, justitie, defensie of wat dan ook, zitten we dan al vele miljarden onder nul.
2: De Wever moet normaal gezien volgende dinsdag zijn State of the Union voorlezen in het parlement met daarin afspraken over de begroting. Maar de kans dat hij die deadline zal halen lijkt al maar kleiner te worden. Intussen gaat de nationale vakbondsbetoging van morgen tegen de besparingen van onze regeringen gewoon door, dat melden de christelijke en socialistische bonden. MR-voorzitter Boucher had opgeroepen om de manifestatie uit te stellen door de studentenprotesten in Wallonië. Boucher vreest voor rellen, maar de vakbonden gaan daar dus niet op in en beloven dat alles morgen rustig zal verlopen. En een medewerker van de Britse Royal Navy is opgepakt voor spionage. Dat gebeurde vorig jaar al, maar hij verschijnt vandaag voor de rechter. De man van 24 zou maandenlang geheime informatie gedeeld hebben met een ander land. Welk land, dat is niet duidelijk, maar mogelijk gaat het om Rusland. De rest van de dag zijn er opklaringen, maar ook buien, mogelijk met onweer, veel wind en maxima rond 15 graden. Morgen wisselend bewolkt en soms regen bij opnieuw 15 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Noordzee in samenwerking met nieuwsagentschap Belga.

In korte tijd is Radio Noordzee een begrip geworden in de streek. Iedereen heeft erover gehoord, iedereen kent Radio Noordzee. Er wordt over gepraat en dus wordt ook jouw boodschap hier gehoord. Vertrouw daarom op het sterkste radiomerk van de kust. Samen zetten we jou op de kaart. Meer weten? Ga naar radionoordzee105.be. Radio Noordzee en je wordt echt gehoord.

0: Belgische vrienden, Duinkerke nodigt u uit. Van 24 tot en met 27 oktober in het Kuurzaal Congrespaleis. Het niet te missen evenement voor kenners. Het salon van wijn en bier en streekproducten. 200 exposanten, wijnboeren, brouwers, producenten en ambachtslieden laten u hun streekproducten ontdekken en proeven. Kom 4 dagen lang de kwaliteit van hun wijn ontdekken, lokale producten, maar ook de passie voor hun vak. Ontvang uw gratis uitnodiging op onze website www.chevalier-dunkerque.fr. Het salon opent haar deuren op vrijdag 23 oktober van 12 tot 21 uur, zaterdag 24 en zondag 25 oktober van 10 tot 20 uur en maandag 26 oktober van 10 tot 17 uur.
1: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007 777. Dat is 0400 67 007 777.
2: Hey, wist je dat er in Oostende heel wat verandert in de huisvuilophaling vanaf 1 oktober? Elke week halen we GFT Plus op aan huis. Sorteer daarom je groente, fruit en tuinafval en gekookte etensresten in de GFT Plus bak. Vanaf 1 oktober wordt ook al je afval 's ochtends opgehaald. Meer weten? Surf naar oostende.be/afval.
3: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
4: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Cortec Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Beleef bij ons spannende wedstrijden van topniveau. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
5: Hey, what's going on? How you doing? I'm Adam Miller. Come and support us for our next home game.
6: Voor de match tegen Zwolle op zaterdag 10 oktober om 8:30.
7: Kom dit seizoen ook supporteren voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
8: Op zaterdag 10 oktober om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Oostkamp.

0: Zender.
1: Voor de vierde keer is er een Oostense boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaerts ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostense G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Schatje.
3: Ja?
2: We gaan toch een keer voor onze nieuwe vloer, hè?
3: Ja, onze nieuwe vloer. Ja, maar ja, dat is al goed, dat wel. Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè, schatje?
2: Ah, wel? Ben je dus de trap gerenoveerd, hè? Bij Revan.
3: Ah, bij Revan.
2: Ja.
3: Zeg dat dan, hè.
2: Ik zeg het toch.
3: Kom eens hier, weg.
2: Ja.
0: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselaren of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
4: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
5: Op zondag 18 oktober is het terug zover. Het ontbijt met de burgemeester van Oostende. Vroege ontbijters zijn welkom vanaf 8:30. Liever iets langer slapen? Dan kan je aanschuiven vanaf 10:00. Een ticket voor dit feestelijk ontbijt kost €15. Voor kinderen is er een lekker kidsontbijt voor €6. Bestel vandaag nog je tickets via het uitloket van de stad of via ontbijtenmetdeburgemeester.be. De opbrengst gaat naar organisaties die mee het verschil maken in de gezondheidszorg in Oostende.
6: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
7: Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
8: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
9: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
10: Radio Noordzee.
11: Nieuws en info aan de kust.

Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 8 graden. Morgen vrijdag veel wolken, periodes van lichte regen of motregen. Tussendoor is het wel droog. Het wordt morgen aan de kust niet warmer dan 15 graden. Zaterdag krijgen we meer zon.

0: Het is nu 5:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Er wordt veel van die soort gevangen, maar die dient vaak voor de export. De Noordzee chefs zullen nu de inktvis van het jaar promoten in nieuwe gerechten. Ichtegem lanceert een nieuwe ronde van het burgerbudget. Inwoners krijgen opnieuw de kans om zelf projecten voor te stellen en later mee te bepalen welke ideeën gerealiseerd worden. Nieuw deze legislatuur is dat een project voortaan tot €10.000 ondersteuning kan krijgen. Eerdere projecten die in Ichtegem met het burgerbudget werden gerealiseerd zijn de hondenloosloopweide, babbelbanken, klim- en fitnesstoestellen. Er was veel belangstelling voor de zomerfietstocht Trappen langs Kapellen in Oudenburg. Het wordt een permanente route, zegt Schepen voor Cultuur Stefan Reinaert.
2: De fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
1: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Het is absoluut nodig dat jongeren gemotiveerd worden om aan de stil te gaan in de visserijsector.
2: Het hotel is eigenlijk de grote oude zwembad zitten, die twee voetbalvelden groot is, waar we eigenlijk in opdracht van de stad een soort experiment mee uitvoeren en eigenlijk dit gebied uitdelen aan de bewoners van Oostende om daar zelf iets op te creëren.
3: Ik vind dat zeer belangrijk. Ik heb persoonlijk zeer veel interesse in de figuur rond Iwijn Scheer. Ik ben een van zijn grootste fans.
4: Ik vind dat we allemaal samen moeten bouwen aan een aangenaam leven. Ongeacht afkomst, ongeacht overtuiging, ongeacht uiterlijke en innerlijke verschijningen. Dan moeten we samenleven.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

was en dan eende luiden, met hemels van trillend ze verleid. Met regen en wind en ja en de wolken, mijn blote land met zijn eindloosheid. Mijn land in de storm, laat in oktober, met mij een verschrikt van de zee weggevlucht. Het donker dak is een hemel in november, met trage reigers in de klamme lucht.

land is een noete droevige historie. Het gevecht voor een boterham was hier niet genoeg. Of zie je de grote oorlog vergeten, die tussen de jongens hier de dood en joeg. Midland is het lied van de onwijzele kinders, van scherpe kogels genezen niet. In Frankrijk en Duitsland en in Groot-Brittannië staan hoge bergen van verdriet.

land tussen de zeeën en de bergen. Mijn wilderig zomers polderland, mijn straten en dorp en mijn boerenmeisen. Mijn Westhoek, mijn Oerhout, Vlaanderland. Mijn straten en dorp en mijn boerenmeisen. Mijn Westhoek, mijn Oerhout, Vlaanderland.

0: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Supersalon verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
1: Supersalon. Schatje?
2: Ja?
1: Sa, ik zoen toch haar een kijken voor ze hevel en spuitkurk te doen.
2: Oh, hevel en spuitkurk. Ja. Goeie idee, schatje.
1: Ik weet het.
2: Maar ja, Piwi moet over een zin, hè.
1: Maar ben die in deze kurkvloer geleid, hè? Birevan?
2: Ah, Birevan.
1: Ja?
2: Zeg dat dan niet. Ja. Kom eens hier en weg.
1: Ja.
3: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
4: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
5: Tijd voor een nieuwe bril? Dan is dit het perfecte moment. Optiek Casteur heeft tot 15 november een speciale actie. Bij aankoop van een montuur met Rodenstock Big Exact of Big Norm maatwerkglazen krijg je bij Optiek Casteur in Bredene bij aankoop van een tweede montuur het tweede paar glazen volledig gratis. Lien Casteur adviseert en begeleidt je bij de keuze van je bril. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene-Duinen. Maak nu je afspraak via opticcasteur.be.

0: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
2: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van Residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
3: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
2: Dit is op een hele bijzondere site.
3: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
2: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
3: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
2: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
3: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
2: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
3: Wel, een woning hier start vanaf €344.000. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
2: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
3: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
2: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
3: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
2: En hoe heet het?
3: Graanmolenhof.
2: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
1: Radio Noordzee. Goedemiddag.

0: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort-Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
1: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
2: Kom dit seizoen ook supporter voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
3: Op zaterdag 10 oktober om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Oostkamp. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solar Park, tot op KVDO.
4: Want KV, dat is de beste ruimte zijn.
5: Dit is Radio Noordzee.

0: I'll never let you part. For you're always in my heart.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 8 graden. Morgen vrijdag veel wolken, periodes van lichte regen of motregen. Tussendoor is het wel droog. Het wordt morgen aan de kust niet warmer dan 15 graden. Zaterdag krijgen we meer zon.

0: Het is nu 6:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. De Haan gaat in onderhandeling met het agentschap Maritieme Dienstverlening Kust voor een nieuwe overeenkomst, waarbij alles publiek zal worden. Ook de NV Rotonde werd al op de hoogte gebracht om te vermijden dat er nog garageboxen verkocht worden. Oostende neemt maatregelen om de veiligheid in de gerenoveerde koninklijke gaanderijen te waarborgen. Burgemeester John Crombie.
2: Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen, er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
1: De vertelavond van Gabby BQ in Echtegem was zo'n succes dat er een tweede avond komt. In het kader van 1000 jaar Echtegem vertelde Gabby volksverhalen van vroeger en die vielen zo in de smaak dat er op 20 oktober een tweede vertelavond komt. De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Meer regionieuws over een uur.
0: Dit is Radio Noordzee. Een hele goede avond.

0: Tijd voor het Oostends dialect vandaag met Roland de Snerk. Roland, vandaag hebben wij het over het woord gariole. Ik ben benieuwd.
1: Ja, wel, er zijn zo twee woorden die goed op elkaar trekken. Gariole en garrehole. Een garrehole is een doodlopend straatje, een slop, te Oostende ook genoemd een impas, uit het Frans impasse. Maar ook zegt men een fuke of een harre. Een harre is in de eerste plaats een smalle straat of slop. Het is dan ook hetzelfde woord dat we kennen in de deuren staat op een harre. De deur staat op een kier. Maar dat gariole dan? Een gariole is een vogelkooi. Een ander woord hiervoor heb ik heel lang geleden kunnen optekenen. Dat was een tjolpe. En ik heb het ook in een uitdrukking. Ze zou je moen in een tjolpe steken. Jou moest men vasthouden. Jou houdt men beter thuis. Jij moet gekortwiekt worden. Gariole hoort men in tegenstelling tot tjolpe wel nog eens. Vanwaar nu dit bargoens klinkende woord? Ik denk dat het sterk vervormde Spaanse woord voor vogelkooi is, namelijk gaula. Vergelijk maar eens gaula en gariole. De R in gariole zal er volksetymologisch ingekomen zijn omdat men dacht aan garre en nogal wat woorden met gar, zodat het woord als aanvaardbaar Vlaams ging klinken. Thans is het woord gariole voor vogelkooi op de terugweg. Het is aan het verdwijnen, ook al omdat er steeds minder Oostendaars zijn die het woord kooien gebruiken voor bed. Maar er zijn er toch nog die zeggen, ik ga naar mijn kooien.

0: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak-, gevel- of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
1: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
2: Op zondag 18 oktober is het terug zover. Het ontbijt met de burgemeester van Oostende. Vroege ontbijters zijn welkom vanaf 8:30. Liever iets langer slapen? Dan kan je aanschuiven vanaf 10 uur. Een ticket voor dit feestelijk ontbijt kost €15. Voor kinderen is er een lekker kidsontbijt voor €6. Bestel vandaag nog je tickets via het uitloket van de stad of via ontbijtenmetdeburgemeester.be. De opbrengst gaat naar organisaties die mee het verschil maken in de gezondheidszorg in Oostende.
3: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een

0: Meer weten? Surf naar oostende.be/afval.
1: Kom dit seizoen ook supporteren voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
2: Op zaterdag 10 oktober om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Oostkamp. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solarpark, tot op KVDO.

0: Zender.
1: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Belcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaerts ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Lobuik.

0: Kurzaal Oostende heropent op dinsdag 15 december. Ontdek het vernieuwde Kurzaal tijdens de Grand Reopening. Een bijzondere openingsavond in het teken van The Power of Life. The Atomic Orchestra, het 47-koppige huisorkest van Kurzaal Oostende, brengt samen met verschillende special guests de nieuwe concertzaal tot leven. Ook jij kunt erbij zijn op dinsdag 15 december vanaf 8 uur. Klink met ons op dit nieuwe hoofdstuk met drankjes, fingerfood en een afterparty. Herontdek je het Kurzaal liever op een ander moment? Dat kan. Boek je tickets via kurzaaloostende.be.
1: Tijd voor een nieuwe bril? Dan is dit het perfecte moment. Optiek Casteur heeft tot 15 november een speciale actie. Bij aankoop van een montuur met Rodenstock Big Exact of Big Norm maatwerkglazen krijg je bij Optiek Casteur in Bredene bij aankoop van een tweede montuur het tweede paar glazen volledig gratis. Lien Casteur adviseert en begeleidt je bij de keuze van je bril. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene Duinen. Maak nu je afspraak via optiekcasteur.be.
2: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
0: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Cortec Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Beleef bij ons spannende wedstrijden van topniveau. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
3: Hey, what's going on? How you doing? I'm Adam Miller. Come and support us for our next home game.
4: Voor de match tegen Zwolle op zaterdag 10 oktober om 8:30.

0: en info.
1: Toerisme Oostende organiseert een gloednieuw evenement Volle Maan. In traditioneel Halloween-thema is er op 9 locaties een uniek videoverhaal over Louvre en Orion. Een toevallige ontmoeting wordt een meeslepend spel in een romantisch en spannend verhaal voor het hele gezin. Tickets voor Volle Maan kosten €9. De startplaats van de wandeling is Kursaal Oostende en de route eindigt in de Oostendiën.

0: coronavirus. Er doken ook 3 nieuwe besmettingen op. In totaal vielen er in Nederland al 10 doden door het West-Nijl-virus, vooral oudere mensen met andere aandoeningen. Bij ons in Vlaanderen zijn er 13 gevallen gemeld, waarvan er 3 bevestigd zijn. Niemand is in levensgevaar. En 2 nieuwe Belgische records voor Roos van Otterdijk op de wereldbeker korte baanzwemmen in Oezbekistan. Eerst tikte ze in de finale van de 50 meter rugslag aan na 26 seconden en 31 honderdste. Dat is 12 honderdste sneller dan haar vorige record. En even later verbeterde ze ook haar eigen record op de 100 meter wisselslag, ook met 12 honderdste. Op beide afstanden pakte van Otterdijk zilver. Vanavond en vannacht opklaringen en plaatselijke buien, minima rond 8 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met soms regen bij 15 graden. Het weekend wordt vrij zonnig en meestal droog bij opnieuw zo'n 15 graden.
1: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.
2: Dit is Radio Noordzee.

0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
1: Piet Daman, de mensen van de marine in Oostende die waren heel actief op sportief vlak. Mag ik dat zo zeggen?
2: Toch wel, ja. Natuurlijk zijn er onmiddellijk marine gericht, hè, zeilers. Hè, mensen die in de verschillende zeilclubs waren, de Rico en de Noordzee Jachtclub, die hun eigen boot hadden. Sommigen hebben hun eigen boot gemaakt enzovoort. Dus dat was typisch marine. Maar de roeisport in Oostende heeft ook jarenlang een zeer actieve samenwerking gehad met de marine. Een man die we daar onmiddellijk moeten vernoemen is Stan Van Noeten. De vader van Josiane. Stan Van Noeten was onderofficier bij de marine. Was zelf roeier geweest. En ook trainer. Hij is begonnen met een marine 4 op te richten. Stilletjes aan is dat uitgegroeid tot bondsploeg zeemacht. Dus alle goeie roeiers kwamen terecht als milicien bij de marine en in het logistiek commando. En ook actieve mensen, als Oostendenaars en anderen, die dus in die verschillende boten gevaren hebben. Volleybal bijvoorbeeld. Op een zeker ogenblik in de fameuze Decotap competitie zijn er op een zeker ogenblik 3 ploegen van de marine die dus allemaal in die competitie speelden. Op voetbal, er was een ploeg van Oosterhoever die in Perkes speelde in de competitie. De wandelclubs in en rond Oostende, die zijn onder meer mede opgericht door mensen van de marine.
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.

deze kleine wereld. Ja, ja. Met elke eigen taal en er is maar één wet. Alles is mogelijk. Daar staat de tafel, we slapen in bed. En daar staan de stoelen, daarvan zijn er zes. De meeste zijn bot, er is één scherp mes. Dus snij het in twee, kies je deel. Sommigen krijgen het, sommigen steel. Het kan

klein. De wereld is bang en iedereen kijkt naar de andere kant. Ze zien het paleis, het staat in brand. En iedereen blijft, iedereen danst. En ik dans mee op het ritme van angst. Ik handel nog enkel uit eigen belang. Misschien is dat goed, misschien...

Waarom doe ik wat ik doe? Waarom is dat nooit genoeg? Maar alles is goed, zeg je, alles is goed.

0: je hoed. Plots valt het doek, de maskers gaan af, de lichten gaan aan, de mensen zijn moe. Ze pakken een jas, verlaten de zaal, rijden naar huis, ze zijn voldaan. Tijd om te slapen, ze kruipen in bed, maar niemand die roept, kut op de set.
1: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
2: Een eigen huis, een plek onder de zon.
1: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
3: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren.

0: de Brugse Steenweg, de 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Henrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Henrik Motors op 0400 67 007 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
2: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
3: Please, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
4: Is this a story?

0: regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
3: Well, we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden en kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt en kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.

0: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
1: Supersalon. Hey, wist je dat er in Oostende heel wat verandert in de huisvuilophaling vanaf 1 oktober? Elke week halen we GFT Plus op aan huis. Sorteer daarom je groente, fruit en tuinafval en gekookte etensresten in de GFT Plus bak. Vanaf 1 oktober wordt ook al je afval 's ochtends opgehaald. Meer weten? Surf naar oostende.be/afval.
2: Tijd voor een nieuwe bril? Dan is dit het perfecte moment. Optiek Casteur heeft tot 15 november een speciale actie. Bij aankoop van een montuur met Rodenstock Big Exact of Big Norm maatwerkglazen krijg je bij Optiek Casteur in Bredene bij aankoop van een tweede montuur het tweede paar glazen volledig gratis. Lien Casteur adviseert en begeleidt je bij de keuze van je bril. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene-Duinen. Maak nu je afspraak via optiekcasteur.be.
0: Kom dit seizoen ook supporter voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
3: Op zaterdag 10 oktober om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Oostkamp. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solar Park, tot op KVDO.
4: Want KV, dat is de beste en de zijn.
5: Dit is

0: Nieuws en info.
1: Radio Noordzee.
2: Wannes zette zijn eerste stappen op het podium in de comedy. In 2002 won hij samen met Dries Helzen zowel de pers als de publieksprijs op humorologie. Nu komt hij voor het eerst met een one-man-show, Verstaanbaar. Hij brengt die op zaterdag 23 oktober 2027 in Kursaal Oostende. Tickets en info via comedyshows.be.

0: Het is nu 8 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Er wordt veel van die soort gevangen, maar die dient vaak voor de export. De Noordzee chefs zullen nu de inktvis van het jaar promoten in nieuwe gerechten. Ichtegem lanceert een nieuwe ronde van het burgerbudget. Inwoners krijgen opnieuw de kans om zelf projecten voor te stellen en later mee te bepalen welke ideeën gerealiseerd worden. Nieuw deze legislatuur is dat een project voortaan tot 10.000 euro ondersteuning kan krijgen. Eerdere projecten die in Ichtegem met het burgerbudget werden gerealiseerd zijn de hondenloosloopweide, babbelbanken, klim- en fitnesstoestellen. Er was veel belangstelling voor de zomerfietstocht Trappen langs Kapellen in Oudenburg. Het wordt een permanente route, zegt Schepen voor Cultuur Stefan Reinaert.
2: De fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
1: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Op 105 FM.
4: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.

0: Jazz Music. Verhalen over de lokale muziekscene.
1: Mystère is een Oostense band die al in 1997 werd gesticht. Ze typeren hun sound als Caribbean P-Funk. Hier zijn ze met het aanstekelijke Ritmo del Sol.

0: Zender.
1: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor Iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.

0: Nieuws en info.
1: Dit jaar vieren Scala en de broers Stijn en Steven Kolaschny het 30-jarig bestaan van het wereldberoemde meisjeskoor met de jubileumtour Scala 30. Ze komen op 8 mei in Kursaal Oostende met een extra jubileumconcert. Tickets daarvoor zijn verkrijgbaar via concertevents.be.

0: geluisterd naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Dirk Matthijven.
2: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
3: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.

0: is nu 9 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. De Haan gaat in onderhandeling met het agentschap Maritieme Dienstverlening Kust voor een nieuwe overeenkomst, waarbij alles publiek zal worden. Ook de NV Rotonde werd al op de hoogte gebracht om te vermijden dat er nog garageboxen verkocht worden. Oostende neemt maatregelen om de veiligheid in de gerenoveerde koninklijke gaanderijen te waarborgen. Burgemeester John Crombie.
2: Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen, er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
1: De vertelavond van Gabby BQ in Echtegem was zo'n succes dat er een tweede avond komt. In het kader van 1000 jaar Echtegem vertelde Gabby volksverhalen van vroeger en die vielen zo in de smaak dat er op 20 oktober een tweede vertelavond komt. De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Meer regionieuws over een uur.

ben ik helder, veel mooier wordt het niet. Ik heb zin voor altijd te verdwijnen, maar ik keer terug.

Opent op dinsdag 15 december. Ontdek het vernieuwde Kursaal tijdens de Grand Reopening. Een bijzondere openingsavond in het teken van The Power of Life. The Atomic Orchestra, het 47-koppige huisorkest van Kursaal Oostende, brengt samen met verschillende special guests de nieuwe concertzaal tot leven. Ook jij kunt erbij zijn op dinsdag 15 december vanaf 8 uur. Klink met ons op dit nieuwe hoofdstuk met drankjes, fingerfood en een afterparty. Herontdek je het Kursaal liever op een ander moment? Dat kan. Boek je tickets via kursaaloostende.be.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Zodat de scholen ervoor zorgen dat iedere Oostendse jongere kan zwemmen. Maar zwemmen in een zwembad is natuurlijk helemaal anders dan zwemmen in zee.
2: We gaan daar eigenlijk lopen door een parcours van 7, 14 of 21 kilometer doorheen de straten van Oostende. We passeren ook langs de Grote Kerk, de Sint-Peters- en Pauluskerk. We gaan door het Ons Lieve Vrouw College. We maken eigenlijk gebruik van de ganse stad.
3: Dat ligt op een verkeerde plaats. Dat blokkeert een internationale vaarroute, de westelijke aanlooproute van de haven van Oostende. En dat is een schoolvoorbeeld van iets wat niet toegelaten is door het internationaal zeerecht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: is nu 10 uur. Noordzee nieuws.
1: Deze zomer kwamen de redders aan de kust 508 keer tussen. Dat blijkt uit cijfers van de intercommunale kustreddingsdienst EKWV. Het aantal tussenkomsten voor zwemmers in nood verdubbelde. Er waren ook 1009 personen die de weg kwijt waren. In de hulpposten werden deze zomer 9500 mensen verzorgd. Het memoriaal in Nieuwpoort ter ere van de gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog werd erkend door de UNESCO. Eind deze maand wordt een speciale gedenksteen onthuld. De komende weken worden twee delen van de fietsroute Groene 62 in Gistel heraangelegd. Beide delen zullen drie weken afgesloten zijn en er is voor fietsers een omleiding. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: In Antwerpen zijn drie mensen in levensgevaar na een schietpartij. Die volgde na een gevecht in een Airbnb. Je hoort Kim Bastiaans van de politie.
3: Een politieploeg die belast was met het verhoogd toezicht hier, was op minder dan één minuut ter plaatse en kon onmiddellijk drie mannen arresteren die een naastgelegen woning waren binnengedrongen. In de Airbnb troffen zij dan drie gewonde mannen aan die in levensgevaar naar het ziekenhuis werden afgevoerd. Het gerechtelijk lab komt ter plaatse om een sporenonderzoek te voeren en wij voeren een onderzoek naar de omstandigheden waarin de feiten zich hebben voorgedaan.
2: De politie nam ook al een vuurwapen in beslag. Zowel slachtoffers als verdachten zijn twintigers, allemaal mannen. Op het assiseproces over de dood van de kleine Dien worden morgen de twee verdachten verhoord, zijn oppas Dave de Kok en zijn ex-vriendin Romy. De advocaten van de Kok pleiten als schuldig aan doodslag op Dien, maar niet voor ontvoering. Gerechtsjournalist Farouk Özgünes schat in.
4: Het is duidelijk waar de verdediging naartoe wil gaan. Dave de Kok heeft in die laatste momenten nadat hij vertrokken is toch nog gezorgd voor Dien. Ze gaan aanhalen dat hij nog naar een frituur is gegaan, dat hij nog speelgoed voor hem gekocht heeft, dat hij nog langs de ouders van Romy is gereden om hem daar af te zetten. En daar is het dan misgelopen.
2: Romy gaat voor de vrijspraak. Morgen namiddag zal ook de politie getuigen over het onderzoek. Het parket eist celstraffen tegen drie verdachten in het onderzoek naar de aanslag van drie jaar geleden in Brussel, waarbij twee Zweedse voetbalsupporters doodgeschoten werden. Voor een van hen eist het parket drie jaar cel, omdat hij de wapens leverde aan de dader Abdesalem Lassouette. Die werd kort na de schietpartij doodgeschoten door de politie. Voor twee andere verdachten eist het parket twee en één jaar cel. Uitspraak over een goede maand. De Franse astronaute Sophie Adenau is terug op aarde na een recordverblijf in de ruimte. Ze zat daar meer dan 237 dagen. Nooit eerder bleef een Europees astronaut zo lang aan één stuk in de ruimte. Tijdens die missie voerde ze daar drie wandelingen uit. Adenau studeerde vier jaar geleden af bij de Europese ruimtevaartorganisatie ESA, samen met onze landgenoot Raphaël Liégeois. Ten vroegste volgend jaar mag hij de ruimte in. De Belgische voetbalbond zal Gianni Infantino niet steunen als er in maart volgend jaar een nieuwe FIFA-voorzitter gekozen wordt. Dat zegt CEO Vincent Manhart.
5: Ik zal daar misschien heel duidelijk over zijn. Wij steunen Infantino niet. En wij willen ook dat er een grondige hervorming komt van de huidige werking van FIFA.
2: Ook andere landen zoals Zwitserland en Frankrijk gaven al aan dat ze Infantino niet zullen steunen. Die ligt al een tijdje onder vuur, onder meer omdat hij het WK voetbal wou verkopen. Infantino trekt intussen de wereld rond om stemmen te ronselen. Vannacht opklaringen en lokale buien, minima rond 8 graden. Morgen wisselend bewolkt met soms regen en 15 graden. Het weekend wordt vrij zonnig en meestal droog bij 15 graden.
6: Dit was het nieuws op Radio Noordzee in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: We lanceren vandaag de Marktbus. Het is een concept waarbij we met een eigen busje zullen rondrijden met vrijwilligers om mensen in de deelgemeenten te gaan oppikken en af te zetten aan onze markt. We willen op die manier onze markt extra leven inblazen.
2: Wel, de expo gaat over cafés, iconische cafés in Oostende. De stad wil eigenlijk een eerbetoon brengen aan die cafés. En dat zijn er heel wat. Oostende heeft een heel rijke geschiedenis qua cafés. En er zijn 43 cafés die we er eigenlijk uitlichten.
3: Ja, dat er zoveel veranderd is in Oostende. Soms, dat is niet altijd ten goede veranderingen in een stad. Maar hier is dat echt optimaal gebeurd. Vind ik echt een wereldkuststadje geworden, hoor. Echt waar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noord.

0: Orchestra, het 47-koppige huisorkest van Cursaal Oostende, brengt samen met verschillende special guests de nieuwe concertzaal tot leven. Ook jij kunt erbij zijn op dinsdag 15 december vanaf 8 uur. Klink met ons op dit nieuwe hoofdstuk met drankjes, fingerfood en een afterparty. Herontdek je het Cursaal liever op een ander moment? Dat kan. Boek je tickets via cursaaloostende.be.
1: In de Grote Post is er dit najaar een heel breed muziekaanbod. Van gratis DJ-sets en optredens in het Cultuurcafé en de Foyer, tot Derek en de Tedere Kompanen, Belpop Bonanza, Hideous en Black Leather Jacket en Sam Bettes. Maar ook met Bart Kael en Luc Appermond, Emmy Dark, Johannes is zijn naam, Frans Kalf, Barbara Dex en een tribute aan Wim de Kranen. Meer info en tickets op degrotepost.be.

Elke avond tussen 9 en middernacht kan je bij Radio Noordzee genieten van de mooiste, rustige muziek. Je hoort slows, Franstalige en Nederlandstalige chansons, luisterliedjes en ballads. Muziek om weg te dromen na een drukke dag. Elke avond vanaf 9 uur is er een vloed aan romantische muziek. Hier bij Radio Noordzee op 105 FM.

0: kalender.
1: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaerts ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.

0: 11 uur. Noordzee Regionieuws.
1: De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Er wordt veel van die soort gevangen, maar die dient vaak voor de export. De Noordzeechefs zullen nu de inktvis van het jaar promoten in nieuwe gerechten. Ichtegem lanceert een nieuwe ronde van het burgerbudget. Inwoners krijgen opnieuw de kans om zelf projecten voor te stellen en later mee te bepalen welke ideeën gerealiseerd worden. Nieuw deze legislatuur is dat een project voortaan tot €10.000 ondersteuning kan krijgen. Eerdere projecten die in Ichtegem met het burgerbudget werden gerealiseerd zijn de hondenloosloopweide, babbelbanken, klim- en fitnesstoestellen. Er was veel belangstelling voor de zomerfietstocht Trappen langs Kapellen in Oudenburg. Het wordt een permanente route, zegt Schepen voor Cultuur Stefan Reinaert.
2: De fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
1: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
0: Een hele goede avond.

0: In de Grote Post is er dit najaar een heel breed muziekaanbod. Van gratis DJ-sets en optredens in het Cultuurcafé en de foyer, tot Derek en de Tedere Kompanen, Belpop Bonanza, Hideous en Black Leather Jacket en Sam Bettes. Maar ook met Bart Kael en Luc Appermond, Emmy Dark, Johannes is zijn naam, Frans Kalf, Barbara Dex en een tribute aan Wim de Kranen. Meer info en tickets op degrotepost.be.
1: Noordzee. Ook 's avonds een vloed aan muziek.

Kultuurzaal Oostende heropent op dinsdag 15 december. Ontdek het vernieuwde Kultuurzaal tijdens de Grand Reopening. Een bijzondere openingsavond in het teken van The Power of Life. The Atomic Orchestra, het 47-koppige huisorkest van Kultuurzaal Oostende, brengt samen met verschillende special guests de nieuwe concertzaal tot leven. Ook jij kunt erbij zijn op dinsdag 15 december vanaf 8 uur. Klink met ons op dit nieuwe hoofdstuk. 15 december vanaf 8 uur. Klink met ons op dit nieuwe hoofdstuk.

0: Het is nu 12 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het blijft rommelen bij KV Diksmuiden Oostende. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. Ze zeggen al eerder die signalen gegeven te hebben, maar dat die niet werden opgepikt. In de hijsa rond de voetbalploeg KVDO hebben twee belangrijke partners nog niet van zich laten horen. Het gaat om Karel van Nieuwkerken en het stadsbestuur van Oostende. De stad Gistel heeft haar vuilnisbakkenplan vernieuwd. Sommige openbare vuilnisbakken zijn weggehaald, op andere plaatsen komen er nieuwe. Ook de vuilnisbakken zelf worden allemaal vernieuwd. Met de nieuwe spreiding wil Gistel ze plaatsen waar mensen er het meest gebruik van maken. Vanavond start het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Dat gebeurt met een galaavond. Het grote publiek kan er vanaf morgen tot maandag terecht. Het festival is wel uitverkocht en er zijn geen plannen om dat uit te breiden, zegt Schepen voor Toerisme Nico Geldof.
2: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.

0: Luister naar Oostend is Music bij Radio Noordzee en verneem alles over de Oostendse muziekscene. Frank Verman vertelt over de artiesten, platen, concerten en de verhalen achter de nummers. Ook opvallende feiten en uiteraard de muziek komen aan bod. Je hoort het in Oostend is Music bij Radio Noordzee. Elke weekdag, 's middags om 14:15 en 's avonds om 14:15.
1: Oostend is Music. Verhalen over de lokale muziekscene.

huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

0: gaan.
1: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
2: Radio Noordzee.
3: Iedereen luistert.

0: Karen Nordschild bevond zich op 22 maart 2016 in de vertrekhal van de luchthaven van Zaventem, vlakbij de eerste bom die ontplofte. Ze overleefde de aanslag op wonderbaarlijke wijze. Zij komt bij Kiwanis Oostende Noordzee VZW een lezing geven en brengt een heel krachtig en inspirerend verhaal over veerkracht, doorzettingsvermogen en hoop. Over hoe je na het ondenkbare opnieuw perspectief vindt. De lezing gaat door in Kinepolis Oostende op vrijdag 11 december om 8 uur 's avonds. Tickets aan €45, receptie nadien inbegrepen, zijn er uitsluitend via kiwanis-tickets.be.
1: Vlieg met me mee naar de regenboog!

dus een koortje nodig. En op dat moment komen er 6 mooie zangers en zangeressen op. En ik ga me dan begeleiden. Misschien denk je in de zaal van nou leuk, ik doe mee. Het was de eerste keer dat ik het hoor. Dat mag. De beste 6 mogen volgend jaar mee naar Ierland. Ik zing het 1 keer voor en daarna moeten jullie het zingen.

zullen enkele weken duren. Op de site komen 14 woningen en 15 appartementen. De bouw daarvan start begin volgend jaar. Een Oostendenaar van 37 is vrijgesproken van ontvoering van het lief van zijn dochter. De feiten speelden zich 2 jaar geleden af. Volgens de verdediging had het slachtoffer alles verzonnen. De rechter volgde die redenering en sprak de Oostendenaar vrij.

0: maandag opnieuw dicht door diezelfde vakbondsactie. Ook het openbaar vervoer aan de kust ondervindt vandaag hinder. De lijn laat weten dat 2/3 van de bussen en trams wel rijdt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: In Antwerpen zijn 3 mensen in levensgevaar na een schietpartij. Die volgde na een gevecht in een Airbnb. Je hoort Kim Bastiaans van de politie.
2: Een politieploeg die belast was met het verhoogd toezicht hier, was op minder dan 1 minuut ter plaatse en kon onmiddellijk 3 mannen arresteren die een naastgelegen woning waren binnengedrongen. In de Airbnb troffen zij dan 3 gewonde mannen aan die in levensgevaar naar het ziekenhuis werden afgevoerd. Het gerechtelijk lab komt ter plaatse om een sporenonderzoek te voeren en wij voeren een onderzoek naar de omstandigheden waarin de feiten zich hebben voorgedaan.
1: De politie nam ook al een vuurwapen in beslag. Zowel slachtoffers als verdachten zijn 20ers, allemaal mannen. Op het assiseproces over de dood van de kleine Dean worden morgen de 2 verdachten verhoord. Zijn oppas Dave de Kok en zijn ex-vriendin Romy. De advocaten van de Kok pleiten als schuldig aan doodslag op Dean, maar niet voor ontvoering. Gerechtsjournalist Farouk Özgünes schat in.
3: Het is duidelijk waar de verdediging naartoe wil gaan. Dave de Kok heeft in die laatste momenten nadat hij vertrokken is toch nog gezorgd voor Dean. Ze gaan aanhalen dat hij nog naar een frituur is gegaan, dat hij nog speelgoed voor hem gekocht heeft, dat hij nog langs de ouders van Romy is gereden om hem daar af te zetten. En daar is het dan misgelopen.
1: Romy gaat voor de vrijspraak. Morgen namiddag zal ook de politie getuigen over het onderzoek. Het parket eist celstraffen tegen 3 verdachten in het onderzoek naar de aanslag van 3 jaar geleden in Brussel, waarbij 2 Zweedse voetbalsupporters doodgeschoten werden. Voor 1 van hen eist het parket 3 jaar cel, omdat hij de wapens leverde aan de dader Abdesalem Lassouet. Die werd kort na de schietpartij doodgeschoten door de politie. Voor 2 andere verdachten eist het parket 2 en 1 jaar cel. Uitspraak over een goede maand. De Franse astronaute Sophie Adenau is terug op aarde na een recordverblijf in de ruimte. Ze zat daar meer dan 237 dagen. Nooit eerder bleef een Europese astronaut zo lang aan 1 stuk in de ruimte. Tijdens die missie voerde ze daar 3 wandelingen uit. Adenau studeerde 4 jaar geleden af bij de Europese ruimtevaartorganisatie ESA, samen met onze landgenoot Raphaël Liégeois. Ten vroegste volgend jaar mag hij de ruimte in. De Belgische voetbalbond zal Gianni Infantino niet steunen als er in maart volgend jaar een nieuwe FIFA-voorzitter gekozen wordt. Dat zegt CEO Vincent Manhart.
4: Ik zal daar misschien heel duidelijk over zijn. Wij steunen Infantino niet. En wij willen ook dat er een grondige hervorming komt van de huidige werking van FIFA.
1: Ook andere landen zoals Zwitserland en Frankrijk gaven al aan dat ze Infantino niet zullen steunen. Die ligt al een tijdje onder vuur, onder meer omdat hij het WK voetbal wou verkopen. Infantino trekt intussen de wereld rond om stemmen te ronselen. Vannacht opklaringen en lokale buien, minima rond 8 graden. Morgen wisselend bewolkt met soms regen en 15 graden. Het weekend wordt vrij zonnig en meestal droog bij 15 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

Beluister je aan de kust op 105 FM en overal digitaal. Luister online naar onze programma's en nieuws op je smartphone of smart speaker. Surf naar radionoordzee105.be en ontdek hoe makkelijk ook jij ons online kan horen. Radio Noordzee is overal thuis aan de kust.

0: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie.

0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
2: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Het toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
1: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
2: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig. Ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet. Dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
1: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
2: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbetering of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is, dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
1: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
2: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
1: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
2: Het voorjaar.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee.

Comedians Roosje Perts en Koen de Wulf komen naar Vajamundo op zaterdagavond 21 november. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedy-oostende.be.